0: ondanks de man zijn visuele beperking. Je merkt er niks van, hè?
1: Nee.
0: Spreek ook, man.
1: Zijn een cabeza.
0: Ay, man.
1: Ja. Kunst.
0: Mm-hmm. Heeft ons echt voor de gast, hè, met Master Blaster en...
1: En S...
0: Was nog eentje, toch? I just called to say I love you.
1: I love you. En hij had ook die
0: poko. Sir Duke.
1: Die poko had hij ook van mij samen met Quincy Jones. We Are The World.
0: Ah, ja.
1: You know? En daar had je S1.
0: You Will Know.
1: Enjoy.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk die hele... Het was een dubbele album, hè.
0: Ja.
1: Stevie Wonder en Overjoy.
0: You Will Know.
1: You Will Know.
0: Die was de laatste hits.
1: Nee, man.
0: Oké, we gaan verder purren. Je bent er nog. Je hebt er nog zin in, toch?
1: Ik heb altijd zin in, sorry. 80s, 90s. Ja,
0: we gaan nu een van jouw lievelings. Een van je lievelingssongs. Dus, ik ga het niet aankondigen, ik ga het gewoon afdraaien.
1: Dus kijk, mijn lievelingssong eigenlijk meteen is het album van Sade, Smooth Operator. Het album is it's a crime. Maar als je als DJ staat achter een set in een op een feestje of in een discotheek, heb ik geen lievelingssong.
0: Maar misschien heb je wat die zie. Is dat Stevie B? Dat is natuurlijk een heel andere genre dan...
1: Omdat in de jaren 80's heb je... Je had zoveel keuzes.
0: Hmm.
1: En zoveel nummers die je mooi vond. Nou, dus any song die je nu speelt van de jaren 80. In een stijl dat je moet draaien in een dancing. I'm in love and pilot.
0: Spring Love. Ja. Remix.
1: Deze is ook die club edit. Je hoort dan die intro toch? Het is een beetje lang. En dan geef je als die tijd om dan in te mixen. Nu komt hij.
0: Ja. Dit begint, ken ik.
1: A timing. Is dat timing?
0: Ai.

0: De muziek is er keihard hier, dus onze verontschuldigingen voor het feit dat hij soms gaat fluiten. Spring Love, Come Back to Me. Wat een verzoek.
1: Ja, toch, hij had ook dan die andere nummers, In My Eyes, Dreaming of You, Part of Your Body. En hij had van mij ook een ballad, no?
0: Van het binnen, maar Because I Love You.
1: Because I Love You. Dus die man was helemaal in de romantische stijl. Ja, man. Maar hij maakt het heel goed in Brazilië en Rio.
0: Nog steeds?
1: Ja, daar wordt die freestyle heel geaccepteerd.
0: Dus ze lopen achter, moet ik zeggen?
1: Ze lopen achter, ja. Mm. Ja. Kijk maar hoeveel jaren terug. En nu pas wordt ze geaccepteerd.
0: Boy. Nou, daar boom voor je zieken.
1: Met Tegi.
0: Om die herinneringen weer op te halen.
1: Ja. Of terug gaan naar South Beach.
0: Nee, dan kom je die man, die vriend van je tegen met die flight. Is ook te veel van het goede. Hm? En daarna ga je huilen, maar dan ga je dit lied willen horen.

0: The woman is wild. Onyami plat. She's with you, but her eyes is at the door. Ik kom binnen.
1: Ik vertel het anders, hoor. Dus het is niet letterlijk, hè. Het is niet letterlijk. She's a man eater.
0: Natuurlijk niet.
1: Ja, en als je naar die lyrics luistert, dan ga je moet echt in het diepte, hè, moet je even Arkapogori zien.
0: Wat haal je eruit?
1: Ja. Eentje, de manier hoe de vrouw eruit ziet, ja, toch, allemaal logging. This is a man eater. It's niet letterlijk.
0: Dat heeft hij blijkbaar twee betekenissen.
1: Het mes snijdt aan twee kanten.
0: Ja.
1: Ja, ja. Dus up to you hoe je het wil interpreteren.
0: Ja.
1: Maar meer chance aan zo.
0: Holy Oats.
1: Yes.
0: Je wilde deze horen. Twilight Zone.
1: Twilight Zone. Ja, apocalypse. Bij de Talia Teng. Het is apocalypse dat zijn. Bij de 220. Om een nak meer maar 220. Het werd automatisch gedaan. Hij stroom tegen die bakken, je ziet.
0: Zeg zo.
1: Ja. Is op de jesseder, toch?
0: Dan moet ik het als laatste afdraaien.
1: Nee, maar het is goed. Hij want dan de Amerikaanse op 18 volt. Maar dit is na 85.
0: Hoe hard?
1: Hij begint heel. Hij. Op.

0: Je hebt een aantal schokken gehad, hè? Je moet vasthouden.
1: En dan mooi
0: allerlei trillingen.
1: En dan mooi van Poekies heb je een stukje Arabisch tintje eraan, hè? Soms die beat alleen. In de grote net, Planet Rock, African Bambada, ze zijn allemaal van die tijd. En dan, de maar voor Ron DMC ook. En dan hebben ze dan samples gebruikt, weer de samples op de achtergrond. En toen was de tijd van B Street, is dat B Street bij de Asana toch? En dan had je in Italië had je die breakdance competition.
0: Ik heb deze song lang niet gehoord. Het is de 90s van de Out There Brothers.
1: Ah, okay. Ja, hij is een meezinger.
0: Ah, ja.
1: Hey. Deze platen moet je niet lang draaien, toch?
0: Het is een gezellige zong.
1: Ja, hij is gewoon meezinger. Stay, hey.
0: Let's go.

0: Dat is een gezellig clubje. En je moet meedoen, anders ben je saai. Hey yo. Hey yo. Sommigen zijn helemaal al in de sfeer. Je kan niet naar een lagere versnelling. Je moet opvoeren, toch?
1: Ja, ja. Op het tempo zo. Om in die range te blijven.
0: Of je moet zeggen tuim.
1: Tuim
0: Nettel.
1: We're going to slow it down. No. En de rocko, ja.
0: We gaan een mix doen, Puddy. Ik zie 13 minuten. Leek mij mooi, interessant.
1: Ja, we gaan terug in de tijd van Snoop.
0: Met deze, no?
1: Met Snoop discotheek. Mm-hmm. Aan de molenpad.
0: Op de hoek, ja,
1: molenpad,
0: ja, ja, ja.
1: En de Zwarte Rubenstraat. Mm-hmm. En toen had je dan die swingbeat was dan.
0: Met Stanko.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, man. Dus heel is het vak naar ons. Dus bij deze.
0: Stanko.
1: I. The old memories.
0: Mm-hmm.
1: Ja, de pokoe bij wakker, man.
0: Let's go in the mix, and these used to be.

0: We're coming back. Perry, ik heb er zin in. Wat denk je ervan om nog een mix te doen?
1: Ja, we gaan een beetje naar de buren.
0: Mm-hmm. Sowieso?
1: Naar de Franse kant.
0: Weer naar de buren?
1: Ja. Kijk je naar mij of kijk je naar de buren?

0: dat is wat ik gezelligheid noem, hè.
1: Ja, man. Zo. Lekkere swinger.
0: Ai, man.
1: Heel trainatie, maar je tjago joro.
0: Je wordt nog beter.
1: En dan meestal toch voor ze dan... De balance politie dat je mij draait. Wan slow serie, dat je rakt toch, want je bent kletsnat.
0: Ik kan niet petten.
1: Nee. Maar ja, we gaan maar een reserve. Een reserve trui voor je toch? Want ik ben gaan fiets voor je toch? Hij put je een trui onder de zadel van fiets.
0: Ah, we got it, joh. Onder de zadel. Hé, hey, maar we willen niet naar huis nou. Ik zie hier een Jungle Brothers. Heb ik dat hier?
1: Ja, dat was in die tijd van Rap House, toch?
0: Mm.
1: Ja, die tijd van Black Box, van Stevie V, dat je de Jungle Brothers zijn een groep artiesten uit New York. En zij hebben dan die hip-hop house toen geïntroduceerd.
0: Hebben die nog een mix zomaar hier in de buurt?
1: Nee, helaas niet, nee. Nee, ik ben uitgemixt.
0: John Pop Set Me Free?
1: Ja, dat is van Dar Braxton. Was ook zo'n hit.
0: 8 minuten?
1: Maar niet alle platen. Na 4 minuten dan worden dan meestal weer gemixt, toch?
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is ook een mega hit geweest. In de jaren 85, 86.
0: Ja.
1: Ja, 84, 85, 86.
0: Nou, deze was ook een hit. We hebben hem grijs gedraaid van Freeze.
1: Oh ja.
0: Ik denk dat het goed is om na een hele poos weer naar te luisteren.
1: Ja, dat is ook een remix ervan, hè?
0: Is een remix?
1: Is een remix, ja. Ook een DJ cut.
0: Laten we luisteren. Ja.

0: Boy. Boy, dat is... En dan zit je dan met te kijken van, hé, deze man beweegt niet.
1: Nee, ik was helemaal in die pokoe toch.
0: Zeg je zo?
1: Ja.
0: Maar dat
1: ja.
0: komt door dat hij gemixt is, hè, korter gemaakt.
1: Ja, is een DJ cut.
0: Ah.
1: En zoals ik eerder zei, niet alle platen hoef je... Als in de club hoor, werden niet alle platen voluit afgedraaid.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt soms een koststukje maar nodig om dan die sfeer te behouden op de dansvloer.
0: Oké, we gaan er op één na laatste song afdraaien. En we beginnen onze zonnebrillen op te zetten hoezeer het 's avonds is.
1: Ja, en soms heb je nodig 's avonds hoor. Want je deed op een level.
0: Een andere koffer.
1: Nee, maar je deed op een level toch.
0: Mm.
1: Dan je ogen verraden toch.
0: Ja.
1: En dan zet je je zonnebril op.
0: Corey Hart.
1: En dan als het 's morgens of 's avonds is... Maar s'avonds is het beter, wat kan je? Dan een $6 million man.
0: We gaan naar het eind. Nee, dat geluid was het.
1: Ja, toch?
0: Wat was dat man? Steve Austin.
1: Steve Austin,
0: ja. Nee. $6 million man.
1: This we call New Wave.

0: zoals Perisai zeker een ratan. Ja, the best sunglasses at night. Corey Hart. Ja, wat zeiden onze grootouders? Botro Sweetie Bari. Wat was dat ding precies? Bari Tapu Botro Nyang. Wat is het? Brede Sweetie, no? Wat is dat ding?
1: Is dat Bari Tapu? Maar dat is het einde ervan.
0: Botro Sweetie.
1: No.
0: Brede Sweetie.
1: No. Abrede ne comfort. Na Bari.
0: Bari Foro. Wat ik ook eens aan jaren. Bari Foro, Bari Mustapu.
1: Bari Mustapu.
0: We gaan echt eruit met een. Er is geen mix, maar het is een. Hoe zeg je dat? Deze versie van de volgende song is. Duurt 8 minuten en 30 seconden.
1: Ja, maar zo.
0: We gaan hem uitdraaien. Is de laatste song toch?
1: Ai, man, ik wist.
0: Laatste song toch?
1: Ai, man, ik wist. Zeker aan sommige nummers heb je maar 3 minuten nodig om ervan te genieten.

0: richting Zaramaga, nu op dit uur, denk ik toch niet.
1: Mensen zeggen als Mozes naar de berg kan, dan komt de berg naar Mozes, no? Nou, wat takkie, hè?
0: Misabi.
1: Nou, wat takkie.
0: Ja, nee, ik zou het berg vervangen met iets anders.
1: Maar, ik zou zeggen, een fijne luisterstemming verder op deze woensdagavond in de Used to Be. I hope you enjoy this evening en tot gauw weer.
0: Ah, je moet gaan er over 2 weken, no?
1: Depends on the atmosphere.
0: En de situatie. Natuurlijk. Geweldig. Namens Greg nogmaals en Puri zeg ik goedenavond. En ook aan al onze vaste luisteraars zoals Petje die dus eerder ook had gereageerd. En ik hoop ook dat Petje genoten heeft.
1: Amamos drink, 3 batterijen.
0: Even hou in de etiket aan mensen over. Jazzo zegt, don't go, maar dat gaan we toch doen. Ondanks het verzoek, don't go, but we have to go. Till next week.

0: Lim FM, omdat het anders kan.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
1: Number one.
0: Number one.

0: Je bent slim. Je luistert naar Lim.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, donderdag.

Geliefde en goedemorgen. Dit is het programma Word of God, VLM FM. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw, deze ochtend. Ik wil de Heer danken voor zijn genade, voor zijn liefde, voor zijn goede tierenheid en voor zijn trouw. Ik wil hem danken voor uw leven. Ik wil hem danken voor onze natie Suriname. En ik wil hem danken voor wie hij is. Ik wil hem danken omdat ons volkslied zegt, God zij met ons Suriname. Weet u, lieve mensen, de reden waarom ik deze ochtend zeg, God zij met ons Suriname, is omdat waarlijk de Heer met ons is. De Heer beschermt ons, de Heer bewaart ons. Als we kijken wat zich momenteel afspeelt in de wereld, als we kijken wat rondom ons afspeelt, dan mogen we zeggen, Vader, dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw liefde. Dank u dat u met ons bent. Dank u dat u ons er bewust van maakt dat de adem die we hebben niet vergrendeld is en dat het land waarin we leven, dat dat niet vergrendeld is. Dat we er maar mee kunnen doen wat we hebben willen. Want als we kijken in deze tijd naar wat zich afspeelt in de wereld, dan moeten wij daar lering uit trekken. De afgelopen dagen ben ik een beetje opgeschrikt, zal u eerlijk zeggen, om te zien dat na zo'n machtige WK er als het ware over het hele Europees halfrond, om het zo te zeggen, branden uitbraken. Branden het ene land na het andere. Spanje in brand. Italië in brand. Nu Canada, Amerika. Weet u, het heeft mij aan het denken gezet. En als we nu kijken naar de aardbevingen. Ik denk dat u ook de beelden heeft gezien van wat er zich in Colombia heeft plaatsgevonden. In Venezuela. Dat mensen gewoon plotseling trillingen voelen en alles stort in elkaar. Ik zag beelden van waar zelfs een ziekenhuis in elkaar stortte. Geliefden, we leven in een tijd waarvan we ons bewust moeten zijn dat we niet op deze aarde zijn omdat we er moeten zijn. Maar dat er een schepper is die de adem aan ons gegeven heeft, die de natie aan ons gegeven heeft, om deze te bewonen en te bewerken, om ze te beheren. Maar als

wij als volk, als mensheid, verkeerd omspringen met de natie, met de wereld, met het grondgebied dat God ons gegeven heeft om te bewonen en te bewerken, zodat we gezegend zouden zijn, dan zal de Heer het toelaten. Ik zal u zeggen, deze morgen wil ik u bemoedigen vanuit Matteüs hoofdstuk 24. En daar staat de reden over de laatste dingen. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zeide tot hen, ziet gij dit alles? Voorwaar, ik zeg u, er zal geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zie toe dat niemand u verleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Vers 6 zegt, ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der ween. Geliefden, als ik dit deze ochtend met u lees, met u deel, aan u voorhoud en we kijken wat zich afspeelt in onze maatschappij, wat zich afspeelt in de wereld, dan kunnen we alleen maar zeggen, Heere, uw woord is de waarheid. Uw woord is de waarheid omdat u van tevoren voorspeld hebt dat wanneer u wederkomt, dat hoe dichter bij de wederkomst van u is, er bepaalde tekenen gezien zullen worden in de wereld, onder de mensheid. Oorlogen, u hoort steeds Amerika met Rusland, met Israël en al Iran en al dat soort zaken, bedreigingen, tekenen van oorlogen. Volk zal opstaan tegen volk. U hoort het hoe de grote leiders met elkaar praten. Hongersnoden die er zijn, gebieden waar er geen water is, geen eten is. En dan zien we ook nog aardbevingen. Aardbevingen en vuur. En ik weet, als ik me niet vergis, dat de Heer in Openbaringen had gezegd dat een tweede maal de aarde niet zo vergaat door middel van water, maar door middel van vuur. En we zien de branden. Mensen die alles hadden, rijkdom hadden, geweldige huizen, die slapen nu in shelters, die zijn nu dakloos. Die hebben geen geld. Ze hebben misschien die ene broek of dat ene hemd of die ene jurk die ze aan hadden terwijl ze weggerend waren. Anderen zijn bedolven onder de ravage van de ingestorte gebouwen. Iedere dag wanneer je de krant leest, dan zie je dat de dodental op de verschillende plekken alleen maar toeneemt. God zij met ons Suriname. Lieve mensen, lieve natie Suriname. Deze morgen wil ik u wakker schudden. Deze morgen wil ik u wakker schudden. Dat we niet voor granted dit alles nemen. Maar dat het waarschuwingen zijn die de Allerhoogste God aan ons geeft. Dat hij ons erop wijst dat wij mensen niet zijn. We zijn slechts een ademtocht. Want als u met zijn neus blaast, om het zo te zeggen, zijn we er niet meer. En als we kijken naar een milieuramp die zich voltrekt in onze natie. Vissterfte, cyanide, kwik, noem het maar op, in de wateren. De mensen kunnen misschien niet eten, ze kunnen niet drinken, ze kunnen de vissen niet gebruiken.
zullen we doen, lieve mensen? Wat zullen we doen, natie Suriname? De vraag leg ik aan u voor deze ochtend. Zullen we op deze manier doorgaan? Of zullen we ons hoofd buigen voor die allerhoogste God en hem vragen om onze natie en om ons genadig te zijn? Dat we zeggen, Heer, we hebben misschien geen rekening gehouden met u de alle tijd. Maar nu we de tekenen zien, o mijn God, in de wereld, dan willen we zeggen, zoals een Surinaams gezegde zegt, dat we zeggen, voorkomen is beter dan genezen. Heer, we vragen u deze ochtend om ons als natie, als volk te vergeven. Heer, waar we zaken voor granted hebben genomen. Waar we zaken, Heer, mijn grote God, vanuit ons mens zijn hebben bekeken. En niet opmerkzaam zijn geweest, geen rekening met u gehouden heeft. U zegt, wanneer de bazuin blaast, o mijn God. Wanneer de bazuin blaast, dan zullen uw engelen de oordelen doen toekomen op de aarde. En u zegt in het woord, mijn God, dit is alles is het begin der ween. Vader, als dit het begin is, o mijn God, wat staat ons als mensheid nog te wachten? Heer, daarom willen we buigen voor u. En u vragen, vergeef ons. Vader, en ieder die deze ochtend mijn stem hoort en die mee bidt, we vragen u, vergeef ons. Heer, we vragen u, vergeef ons, Heer, al onze ongerechtigheden. Heer, we erkennen u als God en als Heer. De redding die gij gebracht hebt voor ons aan het kruis, aanvaarden we deze ochtend in geloof. En we zeggen ook tegen u, gaat uw gang. Doe naar uw soevereine wil. Maar we danken u, Heer, dat u ons van tevoren laat weten wat er geschiet in de wereld. Zodat we niet bevreesd hoeven te zijn. Maar doordat wij onze relatie met u bouwen, Heer, mogen we weten dat wat er ook gebeurt, Heer, in u zijn we geborgen. In u hebben we bevrijding, genezing, herstel. In u hebben we de eeuwige redding. En daarvoor willen wij u danken. We danken u deze ochtend, Vader, dat dit woord, o mijn God, diep in de harten mag doordringen van elk een. En dat uw hand van zegen op elk een van ons, de natie, Lim FM, onze overheid mag zijn, in Jezus' naam. Amen. Geliefden, dit was Word of God. Ik ben pastor Ingrid Kortstam. Ik groet u deze ochtend en zeg God bless you. En tot de volgende week. Amen.

klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de PL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Hier hoor je het anders en beter.
2: De notification on LIM.
3: Niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als je eigen gedachten.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
5: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on listener. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
1: Number one.

0: Goedemiddag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: Hey Nano!

around. Hier hoor je Anders en Pieter.

0: normaal.
1: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice.

0: Lim FM, de andere radio.
1: The notification on Lim.
2: Niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als je eigen gedachten.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: IT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.
2: Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's

0: treten en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: Notification on Lim.
4: Niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als je eigen gedachten.

Lim FM, de andere radio.

0: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka, nanga na beskopu oftewel, na odo funa di. En a beskopu fti de, dat takso. Yu na kau kaka, yu drea tapu, yu lala na ondro. En dat wil zeggen, je anders gedragen dan je in feite bent. Van bovenbond, van onderstrand. You, na kou kaka, you drena tapu, you lala na ondro.

0: Oula, klabo, usabi, ago.
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 20 augustus. Chinese taaiensoep met kip, pompoen met zoutvlees, pepperpot varkenspoot en gestoofde kip met oortjes. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: number 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Lego.
1: Yama?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze no maar zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer si i broka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if i bo sena €100 eten, zorg dat i doen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dem sabi. Want a service geweldig. De oros malet mi de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, amoni sei bo sen gis. Schoon, maar ik kan zijn engine ook toe.
1: Mama!
3: Hey, Biggie, stel op! Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest to boe snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser. The true innovation.
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extension,

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is donderdag 20 augustus. Er is ruim 100.000 SRD bij het korps brandweer verduisterd. Inmiddels is er aangifte gedaan en is de verdachte aangehouden. Imrich Edam, commandant van de brandweer, gaf ons de volgende info.
1: Het is de persoon die verantwoordelijk is, een kassier, die dat doet. En hij heeft uiterlijk, we kregen maandelijks, men noemt dat KO, cashgeld kregen de verschillende afdelingen maandelijks. En dan doe je uitgaven en dan moet je binnen x periode moet je dan verantwoorden om dan opnieuw te kunnen krijgen. En die meneer heeft dat geld ontvangen. En nu moet hij verantwoorden. En dat kon hij dus niet. Dus die heeft hij aangegeven dat hij dat geld gebruikt heeft.
0: Hij heeft dat zelf aangegeven. Aan wie heeft hij dat aangegeven?
1: Ja. Ik heb een brief van hem ontvangen waarin hij dat heeft neergepend.
0: Wanneer is dit aan het licht gekomen? Rond welke periode?
1: Dat is geweest de vorige week, afgelopen vrijdag of donderdag, waar heeft hij de brief overhandigd. Want hij kwam niet aan het werk. Ik ben zelf pas terug van vakantie. Dus ik kreeg de klacht van mijn bekende persoon. Hij komt niet werken. Hij heeft problemen, maar hij komt niet. Toen heeft hij een belletje gepleegd en zei hij wil praten. En heeft hij me een brief overhandigd. Waarin hij toegeeft dat hij dat geld ten eigen baat heeft aangewend.
0: En is dit de eerste keer dat zoiets gebeurt bij de brandweer?
1: Bij mij weet het wel hoor. Ik kan me geen ander geval hiervoor.
0: Nou, er is aangifte gedaan. Hoe verloopt het daarmee?
1: Hij is gisteren aangehouden. En men is gestart met het verhoor. Dus we wachten de resultaten af.
0: Is het misschien al bekend wat er zal gebeuren? Zal de persoon een betalingsregeling treffen? Hoe zit dat?
1: Ik zou het niet weten. Dus de politie kijkt als dat alles is. Dus men gaat alles na als er geen andere fricties zijn. Dus daarmee is men bezig. Het is een breed onderzoek.
0: Ja. Maar is de brandweer zelf ook nagegaan als de voorgaande, zeg maar, transacties wel kloppen?
1: Dus daar

0: That'd be same old visa. Het is zo dat de persoonlijke kwestie ook kassier is voor het ministerie. Maar voor het ministerie heeft hij prachtig werk geleverd, maar heeft bij zijn eigen organisatie de fout gemaakt.
1: En welke nieuwe maatregelen worden nu getroffen naar aanleiding van deze zaak?
0: Er komt een doorlichting en... Ja, wij zijn verantwoordelijk schuldig aan, je hebt hoger orgaan, het ministerie van Financiën en zo. Dus ik weet niet precies hoe de geldelijke dingen lopen. Maar als hij heeft opgemaakt, hij maakt de verantwoording, wordt tekenen en het gaat weg. We hebben nooit eerder problemen gehad, dus nu is het kijken hoe voorkom je dit. Dus we zijn er bezig mee.
1: En hoe staat het met het werken met cashgeld? Want in de praktijk veelal weten we horen de waarschuwende geluiden dat we moeten afstappen van het gebruik maken van cashgeld. Vooral als het gaat om zulke grote bedragen.
0: Nou, groot. Is niet zo groot. Het is om de dagelijkse dingen te doen. Maar wat je hebt, bedrijven willen niet meer werken met bestelbonnen en dergelijke. Men heeft geen vertrouwen in de overheid. Dus dit is het alternatief voorlopig. Tot de overheid genoeg solvabel is om hun dingen op tijd te betalen, dan zal dit ophouden. Maar voor nu, mensen weigeren op krediet te leveren voor de overheid. Je moet betalen. Dat is het grootste probleem waarmee de meeste diensten nu kampen.
1: Om toch even voor de duidelijkheid, hoe groot is dat bedrag? Dat is verduisterd.
0: Tot nu toe, wat heeft toegegeven tot nu toe is 100.000 Surinaamse dollars.
1: Ik las in een artikel dat dit geld bestemd was voor voeding voor het personeel dat te werk was gesteld door Namibo. Klopt dat?
0: Nee, dat is niet correct. Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet.
1: Nou goed, hoe verder? Jullie hebben 100.000 SRD te min. Hoe vangen jullie die slag op?
0: Dus we zijn bezig met het ministerie te kijken hoe we dat gaan doen. Is wel lastig. Je hebt mensen die je moet betalen. Je moet je andere spullen aanschaffen. Voor dat soort dingen is dat geld bedoeld. Dus we kijken nu samen met het ministerie hoe we dit gaan oplossen.
1: Imrich Edam, commandant van de brandweer, over de verduistering van 100.000 SRD door een burgerpersoneel bij het Korps Brandweer Suriname. De volledige resultaten van de water- en vismonsters van de Saramaka rivier zijn nog steeds niet volledig beschikbaar. De samples werden naar Frankrijk gestuurd voor nader onderzoek. Volgens minister Brunings van Olie, Gas en Milieu zijn alle resultaten nodig om concreet aan te geven wat de oorzaak is van de vissterfte en wie daarvoor verantwoordelijk is. We laten nu horen de minister gisteren bij de RVM.
2: De vissterfte, wij hebben dus zoals beloofd, hebben wij de eerste monsters, de analyses, de resultaten van de eerste monsters, dat zijn de watermonsters. Die hebben wij vorige week ontvangen vanuit Frans Guyana en Frankrijk. En wij zijn dus nu bezig om die informatie nu te verzamelen en goed te analyseren. Er zijn dus resultaten van de zware metalen. We hebben niet alleen maar op de dag gemeten van waar de vissterfte was genoteerd, dat is 25 juni, maar ook sequentieel de dagen daarna. En een paar hele interessante resultaten, niet alleen maar die te maken hebben met de vissterfte, maar ook de gezondheid van de Saramaka rivier. We zien een aantal zaken, bijvoorbeeld als het gaat om de zware metalen, en dan zien we dus dat waarschijnlijk een structurele vervuiling is. Dus dat is additionele informatie. En natuurlijk ook informatie over wat is allemaal waargenomen op de dag zelf van de vissterfte. En wat is het verloop geweest. En dat zijn we bezig nu allemaal te analyseren door NMA. En ook natuurlijk met BOG, Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, en waarbij PAHO ondersteunt. Primair, er zijn drie belangrijke doelen. Nogmaals, we willen kijken wat is de impact op, op de mens. Dat is natuurlijk het eerste doel. Het tweede is de getroffen gemeenschappen. Hoe kunnen die het beste voorzien zijn worden van vooral voedsel, als ze dus afhankelijk zijn van de, van de rivier. En derde is natuurlijk ook, wat is de bronoorzaak, omdat je natuurlijk weet voorkomen. En er zijn wat indicaties genoemd al, maar we moeten met de alle resultaten moeten we dan een compleet verhaal maken. Ik zeg alle informatie, omdat we nog steeds wachten op de vismonsters, die in principe vorige week zouden komen. Maar door gebrek aan capaciteit in Frankrijk, is er vakantie in Frankrijk. En we hebben het ook ervaren met oil en gas. Zodra Frankrijk vakantie heeft, dan sluit bijna alles. Helaas ook de laboratoria zijn op halve kracht. En zij hebben wel aangegeven dat het deze week of ten hoogste volgende week die resultaten binnenkomen. En de vismonsters resultaten, waarbij ook de dode vissen zijn geanalyseerd, zijn van eminent belang om het verhaal compleet te maken. Dus we vragen de gemeenschappen nog geduld. We hebben al met hun gecommuniceerd. En zodra dus de monsters binnen zijn, de resultaten van de vismonsters, gaan we dus door met die communicatie. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Met de resultaten van de vismonsters ronden wij ons rapport ook af. En ook deze informatie gaat naar het Openbaar Ministerie in de vorm van ECU, Environmental Crime Unit. En zij gaan dan ook hun milieuforensisch onderzoek dus afronden. Net zoals een crime scene. Je hebt de eerste indicaties. We hebben dus nu de data binnen, maar er moet een analyse worden gevolgd. Dus we moeten kijken naar de plekken waar deze verhoogde resultaten binnen zijn. En je moet het natuurlijk vergelijken met de verschillende normen. Als we kijken naar de WHO-normen, dan valt dat wel binnen de WHO-normen, als we kijken naar de resultaten. En ik heb het nu sec over, niet over de case-based sterfte, maar over de structurele. Maar je ziet wel, als we kijken bijvoorbeeld naar de US EPA, dan zie je wel dat het boven de norm ligt. En dat betekent dus dat je effect hebt op het milieu. Ja. Eigenlijk die standaarden geven aan wat in het milieu geloosd mag worden. En wat het in het milieu mag zijn, qua normen. En dat willen we dus nu goed naast elkaar zetten. En van waar het komt. Want je hebt landbouw. Je hebt ook dat er andere activiteiten zijn. En natuurlijk ook goud. En natuurlijk zijn we een beetje gefocust op goud. En wat betekenen deze verhoogde waarden? En dan kunnen we doelgericht naar de bronoorzaak gaan. En dan aanpassingen doen. En dat geeft dan ook, de metingen zijn belangrijk. En dat willen we zelfs uitbreiden. Zodat we nu als ministerie en natuurlijk ook de NMA doelgericht kunnen aangeven. Hier voldoet niet aan de eisen. Dit en dit moet gedaan worden. Ja. Dus dat is eigenlijk waarom ik zeg waarschijnlijk.
1: Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu. De Mennonieten hebben vooralsnog geen gehoor gegeven aan de aanmaning van de regering om de gebieden waar zij actief zijn te verlaten. Het gaat om onder andere de volgende gebieden, Bantipassi en Amazonia. Minister Stanley Sropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer zei aan de pers dat de politie nu moet overgaan om de mensen te verwijderen.
3: Nou, allereerst wil ik benadrukken dat het niet gaat om acties tegen een bepaalde groep of tegen Mennonieten, maar het gaat in feite om de ordening die de regering wil bewerkstelligen in het binnenland. Want door de afgelopen periode over wantoestanden, wanordelijke toestanden die plaatsvinden in het binnenland, niet alleen bij de houtkap, maar ook bij de kleinmijnbouw. En de regering is voornemens om ordening te brengen in het binnenland. Dus het gaat niet specifiek om Mennonieten, maar het gaat over iedereen die op illegale manier of zonder de juiste documenten bezig is in het binnenland. En het kan niet zo zijn dat je vestigt op een bepaald terrein in het binnenland en je begint bomen te vellen. Er zijn regels daarover. En het ministerie van GBB is het ministerie die belast is met bosbeheer, onder andere via SBB en de dienst Landsbosbeheer. Dus geluiden had het ministerie bereikt, in feite ook via de media, dat personen daar bezig waren met zwaar materieel. Ze hadden ook hun huizen daar, containerhuizen, met gezinnen. En ze waren bezig om bomen te vellen. Op een van die locaties kwam het bericht ook dat die bomen werden verkocht. Dus er is een missie daar gegaan en mee onderzocht. En het is ook bevestigd. Men kon geen document overleggen dat men aan houtkap mocht doen. Verblijfstatus, dat bleek ook niet bevestigd te zijn. Bij bepaalde bleek dat hun verblijf in Suriname vervallen was. Dus de conclusie was dat men daar illegaal bezig was. Als we dat zien, en het gaat dus, men kon niet aangeven of men werkte voor een bepaald bedrijf of in dienst was van een particulier. En de regering besloot, nee kijk, als het gaat om illegaliteit, dan moet dat stopgezet worden. Het eerste wat gedaan is, vanuit het ministerie, is er een aanmaning gegaan via de deurwaarder naar de personen die daar bezig zijn. Op drie locaties. Ja, de plaats die bekend is als Banti Passi, andere Alberga Passi en andere Masonia. Die aanmaningen zijn uitgereikt. Daarin zijn die personen dus aangemaand dat ze moeten stoppen met hun activiteiten en dat ze de plaatsen moeten verlaten, omdat ze geen recht hebben om op die plaatsen te verblijven. Er is een termijn gegeven aan hen, 2 weken, die is inmiddels ook al verstreken. De overheid of de regering gaat dus nu een maatregel moeten treffen om die personen zelf te verwijderen. En als het gaat om illegaal, de normale procedure via vreemdelingendienst, via de politie, is dat wanneer men illegaal in het land verblijft, dat men uiteindelijk uit het land wordt gezet. Dus dat is in feite de zaken die zich hebben voorgedaan. En nogmaals, het gaat niet specifiek om de Mennonieten. Het gaat om iedereen en ieder die illegaal bezig is in het binnenland. En dat het ministerie van GBB de verantwoordelijkheid draagt over bosbeheer en dat orde daarin ook belangrijk is. Zo hadden we dus ook gesproken met de Grambang delegatie van de het waren de mensen van de Matawai, ja, de Grambang was bij ons op bezoek met delegatie en die heeft dus ook aangegeven, zij zijn niet akkoord dat mensen gewoon daar komen en zaken doen terwijl ze geen vergunning hebben, ook geen toestemming van het traditioneel gezag.
1: Stanley Surupawero, de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, over de aanmaningen die zijn gestuurd naar de groep Mennonieten in het binnenland. De Mennonieten is aangezegd om hun activiteiten te staken en het gebied te verlaten. De Mennonieten hebben daaraan geen gehoor gegeven. Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening is bij het permoment ingegaan op de kwestie van de vuilstortplaats te Ornamibo. De minister wil de vuilstortplaats beter gaan ordenen. Zo zullen er in het vervolg camera's geplaatst worden en moeten de voertuigen van de aannemers die daar dumpen voorzien zijn van een GPS. Van een GPS.
4: Het gaat erom dat wij vuilstortplaatsen. En op dit moment zijn wij drukdoende dat wat we hebben aangetroffen door Namibo een beetje ordelijker te maken. De eerste beelden die ik heb gezien waren bijzonder slecht. Het vuil was jarenlang daar gepeild zonder dat er dat er is afgedicht. We hebben honden, vogels, zelfs koeien hebben we daar aangetroffen. Nu is de aannemer daar bezig. En het is al een heel stuk verbeterd. Het vuil, we kwamen medisch afval tegen. We kwamen grof vuil tegen tussen alle andere vuil. De wiegen waren zelfs gebruikt als startplaats door bepaalde mensen. En uiteindelijk is daar nu ordening op losgelaten. We gaan camera's plaatsen. De aannemers hebben allemaal de melding gekregen dat ze ook hun voertuigen moeten voorzien van GPS. Om te weten wanneer het vuil wordt gedumpt, waar de mensen zijn met ophaal. Dat zijn dingen die we nu aan het voorbereiden zijn naar aanloop van een gecertificeerd vuilstortplaats.
1: Aldus de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Sang. Hij wil gaan naar een gecertificeerde vuilstortplaats. Dit naar aanleiding van de brand vorige week bij de vuilstortplaats de Ornamibo. In de Nationale Assemblée zijn er onlangs kritische vragen gesteld aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Raymond Lanveld, over de huidige situatie van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM. De minister antwoordde als volgt.
5: De update die ik heb in mijn communicatie met SLM is dat zowel op de regionale als op de Mid-Atlantische route er issues waren met vliegtuigen. De SLM heeft twee kisten die de regionale dienst doen. En bij u weet dat we bezig zijn met een doorstart van de SLM en efficiënter maken. En daarbij is uit de studie gebleken dat beide vliegtuigen iets van 40-45% bezetting hadden. En dus is besloten om de vliegoperaties, de lijndiensten door één vliegtuig te laten doen, waardoor we zitten op 85-90%. En het andere vliegtuig wordt gebruikt om te charteren. Als u het nieuws heeft gevolgd, dan weet u dat Jamaica een issue had vanwege. We praten over de EU blacklisting, maar dat is niet correct. De blacklisting is van de ICAO, de International Civil Aviation Organization. En de EU heeft op basis van de bevindingen van de ICAO besloten dat zij door Suriname gecertificeerde vliegtuigen niet laat opereren in haar luchtruim. Dus het heeft niet met SLM te maken. Ik zal u zeggen, en het was ook in het nieuws, dat de EASA, de Europese Aviation Safety Authority in Suriname is geweest. En in principe content is met de operaties bij de SLM en heeft dat ook zo gezegd. Alleen de autoriteit die voor de luchtvaartveiligheid moet zorgen in Suriname, die de uitspraak moet doen of gecertificeerde vliegtuigen in Suriname luchtwaardig zijn, die is te licht bevonden, laten we het zo even populair zeggen. En vandaar dat dus SLM niet mag vliegen in het Europees luchtruim. Maar het tweede vliegtuig, dat heeft een mankement. En die is in Guyana, die wordt gerepareerd. En de verwachting is dat binnen een week tot twee weken SLM weer over die twee vliegtuigen kan beschikken voor de regionale diensten. En dan hebben we de situatie met de wet lease, het vliegtuig dat gehuurd is om de lijndiensten naar Amsterdam te verzorgen. Die heeft ook een mankement en daar wordt ook aan gewerkt. En de informatie die aan mij is gegeven is dat binnen een week de zaken hersteld zullen zijn. Er zijn twee vluchten die moesten gecanceld worden, passagiers moesten worden overgeboekt. Maar dat men ernaartoe werkt dat binnen een week de zaken weer genormaliseerd zullen zijn. In een eerdere spreekbeurt hier in uw parlement heb ik u aangegeven dat we ernaartoe werken dat in september een algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden. waar een aantal beslissingen genomen zullen worden. Een van ze is dat de SLM bezig is met wat ze noemen Universal UAP, waarbij crediteuren zijn met crediteuren nagaan om de precieze vaststelling van de schulden die de SLM bij hen heeft. SLM is ook bezig met de bestudering van de netwerken, het netwerk, maar ook de vlootbezetting. Ik mag u zeggen dat we in juni, mei-juni in Brazilië zijn geweest met de president en daar is een memorandum of understanding getekend met Embraer. Met die praten we morgen trouwens ook hier op het kabinet van de president, waarbij gekeken zal worden naar het optimaliseren van de vloot.
1: Raymond Lanveld, de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, hij gaf een update over de stand van zaken bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. De SLM die kan momenteel met technical issues aan haar toestellen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 20 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

In een overheerlijke maaltijd, dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 20 augustus, Chinese taaiensoep met kip, pompoen met zoutvlees, pepperpot varkenspoot en gestoofde kip met oortjes. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

Hoe waanzinnig is het idee los te zijn van je. Mooie dagen heb ik gekend met je. Dagen van pijnlijke uitlatingen heb ik ervaren met je. We hebben samen gelachen om onze stomme misvattingen. Niks is voor eeuwig, maar zo waar als ik besta, zo waar zijn mijn gevoelens voor je. En ondanks alles, zie ik mezelf er niet zonder je.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn?

0: 91.7.
1: If ya lobby safe, take him fire lobby me. Take it, analyze some man I holy gonigi. Ma therapy retifi conco gide leitoli. Bebe daimu accident, taki hoi gregi money. Me a denki. Baby te a de a pecheko. You hufu mi a ti son def soto. Ala sa u meke de wan boko. Mata giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice a mi mwani mo. Anai sai. Di shamiangai. Dai holi mi no. Na lo simyo. Di shamiangai. Eh. Bosi mi no. De ache bon fudim jangai. Hey, le me fem holy mino. Na lo simio di shamiangai. Le me fem bo simino. De ache bon fudim jangai.
2: Ja man, dele model I tell.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
4: Op zoek naar extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de PL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is donderdag 20 augustus. Er is ruim 100.000 SRD bij het korps brandweer verduisterd. Inmiddels is er aangifte gedaan en is de verdachte aangehouden. Imrich Edam, commandant van de brandweer, gaf ons de volgende info.
1: Het is de persoon die verantwoordelijk is, een kassier, die dat doet. En hij heeft uiterlijk, we kregen maandelijks, men noemt dat KO, cashgeld kregen de verschillende afdelingen maandelijks. En dan doe je uitgaven en dan moet je binnen een x-periode moet je dan verantwoorden om dan opnieuw te kunnen krijgen. En die meneer heeft dat geld ontvangen en nu moet hij verantwoorden en dat kon hij dus niet. Dus die heeft hij aangegeven dat hij dat geld gebruikt heeft.
0: Hij heeft dat zelf aangegeven. Aan wie heeft hij dat aangegeven? Ja.
1: Ik heb een brief van hem ontvangen waarin hij dat heeft neergepend.
0: Wanneer is dit aan het licht gekomen? Rond welke periode?
1: Dat is geweest de vorige week, afgelopen vrijdag of donderdag, waar heeft hij de brief overhandigd. Want hij kwam niet aan het werk. Ik ben zelf pas terug van de vakantie. Dus ik kreeg de klacht van mijn bekende persoon. Hij komt niet werken. Hij heeft probleem, maar hij komt niet. Toen heeft hij een belletje gepleegd. Hij zei, hij wil praten. En heeft hij me een brief overhandigd waarin hij toegeeft dat hij dat gaat hij voor ten eigen baat heeft aangewend.
0: En is dit de eerste keer dat zoiets gebeurt bij de brandweer?
1: Bij mij weet het wel, hoor. Ik kan me geen ander geval hiervoor.
0: Nou, er is aangifte gedaan. Hoe verloopt het daarmee?
1: Hij is gisteren aangehouden. En men is gestart met het verhoor. Dus we wachten de resultaten af.
0: Is het misschien al bekend wat er zal gebeuren? Zal de persoon een betalingsregeling treffen? Hoe zit dat?
1: Ik zou het niet weten. Dus de politie kijkt als dat alles is. Dus men gaat alles na als er geen andere fricties zijn. Dus daarmee is men bezig. Het is een breed onderzoek.
0: Ja. Maar is de brandweer zelf ook nagegaan als de voorgaande, zeg maar, transacties wel kloppen?
1: Dus daarmee zijn we bezig. Het is zo dat de persoon in kwestie ook kassier is voor het ministerie. Maar voor het ministerie heeft hij prachtig werk geleverd, maar heeft bij zijn eigen organisatie de fout gemaakt.
0: En welke nieuwe maatregelen worden nu getroffen naar aanleiding van deze zaak?
1: Er komt een doorlichting en... wij zijn verantwoordelijk schuldig aan die hoger orgaan, het ministerie van Financiën en zo. Dus ik weet niet precies hoe de geldelijke dingen lopen. Maar als hij heeft opgemaakt, hij maakt de verantwoording, wordt tekenen. En het gaat weg. We hebben nooit eerder problemen gehad. Dus nu is het kijken, hoe voorkom je dit? Dus we zijn er bezig mee.
0: En hoe staat het met het werken met cashgeld? Want in de praktijk veel al weten we horen de waarschuwende geluiden dat we moeten afstappen van het

0: Das ist das größte Problem, wo bei den meisten Diensten nu kampen.
1: Toch even voor de duidelijkheid. Hoe groot is dat bedrag? Dat is verduisterd.
0: Tot nu toe, wat heeft toegegeven tot nu toe, is 100.000 Surinaamse dollars.
1: Ik las in een artikel dat dit geld bestemd was voor voeding voor het personeel dat te werk was gesteld door Namibo. Klopt dat?
0: Nee, dat is niet correct. Dat klopt niet. Dat klopt niet.
1: Nou goed, hoe verder? Jullie hebben 100.000 SRD te min. Hoe vangen jullie die slag op?
0: Dus we zijn bezig met het ministerie te kijken hoe we dat gaan doen. Is wel lastig. Je hebt mensen die je moet betalen. Je moet andere spullen aanschaffen. Voor dat soort dingen is dat geld bedoeld. Dus we kijken nu samen met het ministerie hoe we dit gaan oplossen.
2: Imrich Edam, commandant van de brandweer, over de verduistering van 100.000 SRD door een burgerpersoneel bij het Korps Brandweer Suriname. De volledige resultaten van de water- en vismonsters van de Saramaka-rivier zijn nog steeds niet volledig beschikbaar. De samples werden naar Frankrijk gestuurd voor nader onderzoek. Volgens minister Brunings van Olie, Gas en Milieu zijn alle resultaten nodig om concreet aan te geven wat de oorzaak is van de vissterfte en wie daarvoor verantwoordelijk is. We laten nu horen de minister gisteren bij de RVM.
3: De vissterfte, wij hebben dus zoals beloofd, hebben wij de eerste monsters, de analyses, de resultaten van de eerste monsters, dat zijn de watermonsters. Die hebben wij vorige week ontvangen vanuit Frans-Guyana en Frankrijk. En wij zijn dus nu bezig om die informatie nu te verzamelen en goed te analyseren. Er zijn dus resultaten van de zware metalen. We hebben niet alleen maar op de dag gemeten van waar de vissterfte was genoteerd, dat is 25 juni. Maar ook sequentieel de dagen daarna. En een paar hele interessante resultaten. Niet alleen maar die te maken hebben met de vissterfte, maar ook de gezondheid van de Saramaka-rivier. We zien een aantal zaken, bijvoorbeeld als het gaat om de zware metalen. En dan zien we dus dat waarschijnlijk een structurele vervuiling is. Dus dat is additionele informatie. En natuurlijk ook informatie over wat is allemaal waargenomen op de dag zelf van de vissterfte. En wat is het verloop geweest. En dat zijn we bezig nu allemaal te analyseren door NMA. En ook natuurlijk met BOG, Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid en waarbij PAHO ondersteunt. Primair, er zijn drie belangrijke doelen. Nogmaals, we willen kijken wat is de impact op de mens. Dat is natuurlijk eerst het eerste doel. Het tweede is de getroffen gemeenschappen. Hoe kunnen die het beste voorzien zijn worden van vooral voedsel, als ze dus afhankelijk zijn van de rivier. En derde is natuurlijk ook, wat is de bronoorzaak, omdat je natuurlijk weet voorkomen. En er zijn wat indicaties genoemd al, maar we moeten met de alle resultaten moeten we dan een compleet verhaal maken. Ik zeg alle informatie, omdat we nog steeds wachten op de vismonsters, die in principe vorige week zouden komen. Maar door gebrek aan capaciteit in Frankrijk, is er vakantie in Frankrijk. En we hebben het ook ervaren met oil en gas. Zodra Frankrijk vakantie heeft, dan sluit bijna alles. Helaas ook de laboratoria zijn op halve kracht. En zij hebben wel aangegeven dat het deze week of ten hoogste volgende week die resultaten binnenkomen. En de vismonster resultaten, waarbij ook de dode vissen zijn geanalyseerd, zijn van eminent belang om het verhaal compleet te maken. Dus we vragen de gemeenschappen geduld. We hebben al met hun gecommuniceerd. En zodra dus de monsters binnen zijn, de resultaten van de vismonsters, gaan we dus door met die communicatie. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Met de resultaten van de vismonsters ronden wij ons rapport ook af. En ook deze informatie gaat naar het Openbaar Ministerie in de vorm van

0: ECU, Environmental Crime Unit, en zij gaan dan ook hun milieuforensisch onderzoek dus afronden. Net zoals een crime scene, je hebt de eerste indicaties. We hebben dus nu de data binnen, maar er moet een analyse worden gevolgd. Dus we moeten kijken naar de plekken waar deze verhoogde resultaten binnen zijn. En je moet het natuurlijk vergelijken met de verschillende normen. Als we kijken naar de WHO-normen, dan valt dat wel binnen de WHO-normen, als we kijken naar de resultaten. En ik heb het nu sec over, niet over de case-vissterfte, maar over de structurele. Maar je ziet wel, als we kijken bijvoorbeeld naar de US EPA, dan zie je wel dat het boven de norm ligt. En dat betekent dus dat je effect hebt op het milieu. Ja. Eigenlijk die standaarden geven aan wat in het milieu geloosd mag worden. En wat het in het milieu mag zijn, qua normen. En dat willen we dus nu goed naast elkaar zetten. En van waar het komt. Want je hebt landbouw. Je hebt ook dat er andere activiteiten zijn. En natuurlijk ook goud. En natuurlijk zijn we een beetje gefocust op goud. En wat betekenen deze verhoogde waarden? En dan kunnen we doelgericht naar de bronoorzaak gaan. En dan aanpassingen doen. En dat geeft dan ook, de metingen zijn belangrijk en dat willen we zelfs uitbreiden. Zodat we nu als ministerie en natuurlijk ook de NMA doelgericht kunnen aangeven. Hier voldoet niet aan de eisen, dit en dit moet gedaan worden. Ja. Dus dat is eigenlijk waarom ik zeg waarschijnlijk.
1: Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu. De Mennonieten hebben vooralsnog geen gehoor gegeven aan de aanmaning van de regering om de gebieden waar zij actief zijn te verlaten. Het gaat om onder andere de volgende gebieden, Bantipassi en Amazonia. Minister Stanley Sropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer zei aan de pers dat de politie nu moet overgaan om de mensen te verwijderen.
2: Nou, allereerst wil ik benadrukken dat het niet gaat om acties tegen een bepaalde groep of tegen Mennonieten. Maar het gaat in feite om de ordening die de regering wil bewerkstelligen in het binnenland. Want door de afgelopen periode over wantoestanden, wanordelijke toestanden die plaatsvinden in het binnenland. Niet alleen bij de houtkap, maar ook bij de kleinmijnbouw. En de regering is voornemens om ordening te brengen in het binnenland. Dus het gaat niet specifiek om Mennonieten, maar het gaat over iedereen die op illegale manier of zonder de juiste documenten bezig is in het binnenland. En het kan niet zo zijn dat je vestigt op een bepaald terrein in het binnenland en je begint bomen te vellen. Er zijn regels daarover. En het ministerie van GBB is het ministerie die belast is met bosbeheer, onder andere via SBB en de dienst Landsbosbeheer. Dus geluiden had het ministerie bereikt, in feite ook via de media, dat personen daar bezig waren met zwaar materieel. Ze hadden ook hun huizen daar, containerhuizen, met gezinnen. En ze waren bezig om bomen te vellen. Op een van die locaties kwam het bericht ook dat die bomen werden verkocht. Dus er is een missie daar gegaan en mee onderzocht. En het is ook bevestigd. Men kon geen document overleggen dat men aan houtkap mocht doen. Verblijfstatus, dat bleek ook niet bevestigd te zijn. Bij bepaalde bleek dat hun verblijf in Suriname vervallen was. Dus de conclusie was dat men daar illegaal bezig was. Als we dat zien, en het gaat dus, men kon niet aangeven of men werkte voor een bepaalde bedrijf of in dienst was van een particulier. En de regering besloot, nee kijk, als het gaat om illegaliteit, dan moet dat stopgezet worden. Het eerste wat gedaan is, vanuit het ministerie is er een aanmaning gegaan via de deurwaarder naar de personen die daar bezig zijn. Op drie locaties. Ja, de plaats die bekend is als Bantipassi, andere Albergapassi en andere Masonia. Die aanmaningen zijn uitgereikt. daarin zijn die personen dus aangemaand dat ze moeten stoppen met hun activiteiten en dat ze de plaatsen moeten verlaten, omdat ze geen recht hebben om op die plaatsen te verblijven. Er is een termijn gegeven aan hen, 2 weken, die is inmiddels ook al verstreken. De overheid of de regering gaat dus nu een maatregel treffen om die personen zelf te verwijderen. En als het gaat om illegaal, via de normale procedure, via vreemdelingendienst, via de politie, is dat wanneer men illegaal in het land verblijft, dat men uiteindelijk uit het land wordt gezet. Dus dat is in feite de zaken die zich hebben voorgedaan. En nogmaals, het gaat niet specifiek om de Mennonieten. Het gaat om iedereen en ieder die illegaal bezig is in het binnenland. En dat het ministerie van GBB de verantwoordelijkheid draagt over bosbeheer. En dat orde daarin ook belangrijk is. Zo hadden we dus ook gesproken met de Gramang delegatie van de het waren de mensen van de Matawai, ja, de Gramang was bij ons op bezoek met delegatie en die heeft dus ook aangegeven, zij is niet akkoord dat mensen gewoon daar komen en zaken doen, terwijl ze geen vergunning hebben, ook geen toestemming van het traditioneel gezag.
1: Stanley Surupawero, de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, over de aanmaningen die zijn gestuurd naar de groep Mennonieten in het binnenland. De Mennonieten is aangezegd om hun activiteiten te staken en het gebied te verlaten. De Mennonieten hebben daaraan geen gehoor gegeven. Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening is bij het permoment ingegaan op de kwestie van de vuilstortplaats te Ornamibo. De minister wil de vuilstortplaats beter gaan ordenen. Zo zullen er in het vervolg camera's geplaatst worden en moeten de voertuigen van de aannemers die daar dumpen voorzien zijn van een GPS.
3: Het gaat erom dat wij vuilstort plaatsen. En op dit moment zijn wij drukdoende om dat wat we hebben aangetroffen het Ornamibo een beetje ordelijker te maken. De eerste beelden die ik heb gezien waren bijzonder slecht. Het vuil was jarenlang daar gepeild zonder dat er is afgedicht. We hebben honden, vogels, zelfs koeien hebben we daar aangetroffen. Nu is de aannemer daar bezig en het is al een heel stuk verbeterd. Het vuil, we kwamen medisch afval tegen, we kwamen grof vuil tegen tussen alle andere vuil. De wiegen waren zelfs gebruikt als startplaats door bepaalde mensen. En uiteindelijk is daar nu ordening op losgelaten. We gaan camera's plaatsen. De aannemers hebben allemaal de melding gekregen dat ze ook hun voertuigen moeten voorzien van GPS. Om te weten wanneer het vuil wordt gedumpt, waar de mensen zijn met ophaal. Dat zijn dingen die we nu aan het voorbereiden zijn naar aanloop van een gecertificeerd vuilstortplaats.
1: Aldus de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Tsang. Hij wil gaan naar een gecertificeerde vuilstortplaats. Dit naar aanleiding van de brand vorige week bij de vuilstortplaats de Ornamibo. In de Nationale Assemblée zijn er onlangs kritische vragen gesteld aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Raymond Lanveld, over de huidige situatie van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM. De minister antwoordde als volgt.
4: De update die ik heb in mijn communicatie met SLM is dat zowel op de regionale als op de Mid-Atlantische route er issues waren met vliegtuigen. De SLM heeft 2 kisten die de regionale dienst doen. En bij, u weet dat we bezig zijn met een doorstart van de SLM en efficiënter maken. En daarbij is uit de studie gebleken dat beide vliegtuigen iets van 40-45% bezetting hadden. En dus is besloten om de vliegoperaties, de lijndiensten, door één vliegtuig te laten doen, waardoor we zitten op 85-90%. En het andere vliegtuig wordt gebruikt om te charteren. Als u het nieuws heeft gevolgd, dan weet u dat Jamaica een issue had vanwege... We praten over de EU blacklisting, maar dat is niet correct. De blacklisting is van de ICAO, de International Civil Aviation Organization. En de EU heeft op basis van de bevindingen van de ICAO besloten dat zij door Suriname gecertificeerde vliegtuigen niet laat opereren in haar luchtruim. Dus het heeft niet met SLM te maken. Ik zal u zeggen, en het was ook in het nieuws, dat de EASA, de Europese Aviation Safety Authority in Suriname, is geweest. En in principe content is met de operaties bij de SLM en heeft dat ook zo gezegd. Alleen de autoriteit die voor de luchtvaartveiligheid moet zorgen in Suriname, die de uitspraak moet doen of gecertificeerde vliegtuigen in Suriname luchtwaardig zijn, die is te licht bevonden, laten we het zo even populair zeggen. En vandaar dat dus SLM niet mag vliegen in het Europees luchtruim. Maar het tweede vliegtuig, dat heeft een mankement. En die is in Guyana, die wordt gerepareerd. En de verwachting is dat binnen een week tot twee weken SLM weer over die twee vliegtuigen kan beschikken voor de regionale diensten. En dan hebben we de situatie met de wet lease, het vliegtuig dat gehuurd is om de lijndiensten naar Amsterdam te verzorgen. Die heeft ook een mankement en daar wordt ook aan gewerkt. En de informatie die aan mij is gegeven is dat binnen een week de zaken hersteld zullen zijn. Er zijn twee vluchten die moesten gecanceld worden, passagiers moesten worden overgeboekt. Maar dat men daarna toewerkt dat binnen een week de zaken weer genormaliseerd zullen zijn. In een eerdere spreekbeurt hier in uw parlement heb ik u aangegeven dat we er naartoe werken dat in september een algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden, waar een aantal beslissingen genomen zullen worden. Een van ze is dat de SLM bezig is met wat ze noemen Universal UAP, waarbij crediteuren zijn met crediteuren nagaan om de precieze vaststelling van de schulden die de SLM bij hen heeft. SLM is ook bezig met de bestudering van de netwerken, het netwerk, maar ook de vlootbezetting. Ik mag u zeggen dat we in juni, mei juni in Brazilië zijn geweest met de president en daar is een memorandum of understanding getekend met Embraer. Met die praten we morgen trouwens ook hier op het kabinet van de president, waarbij gekeken zal worden naar het optimaliseren van de vloot.
1: Raymond Landveld, de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, hij gaf een update over de stand van zaken bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. De SLM die kan momenteel met technical issues aan haar toestellen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 20 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

0: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 20 augustus. Chinese taaiensoep met kip, pompoen met zoutvlees, pepperpot varkenspoot en gestoofde kip met oortjes. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
1: MFM, Original Connection Radio.
0: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Arkis malontu, danti de, ukondoro baka, nanga na beskopu oftewel, na odofuna di. En a beskopu fti de, dat takso. Yuna kau kaka, yu drea tapu, yu lala na ondro. En dat wil zeggen, je anders gedragen dan je in feite bent. Van bovenbond, van onderstrand. Yu, na kau kaka, yu drea tapu. Yulala na ondro.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogie's Livestream en Ogie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de niemand. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest to boe snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
9: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
10: En ik nieuwe schoenen.
9: Ja, ja, ik ook.
10: En pa, mijn tas is kapot.
11: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amana 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
12: Hoi mama.
13: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles.
12: alles doet pijn.
13: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
12: Zang, je zin wel 100 euro, Jim.
13: Mama, ik zei 50 euro.
12: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
13: Ik zei 50 euro, mama, 50.
12: Nee, mijn broer. Omdat die brader is zijn, Jim, naar 100 is niet.
13: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
12: Maar jij nog. Die zin heeft je Western Union, die Appengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappen. Stop the warning.
13: Ja, maar ik weet.

0: Heritage Village 2026. Samen beleven we ons erfgoed. Op 21, 22 en 23 augustus verandert de binnenstad in het bruisende Heritage Village. Vanaf Wakapasi, Palmentuin, Fort Zeelandia en Waterkant. Een speciaal ingerichte autovrije zone waar Suriname samenkomt. 3 dagen lang staan cultuur, culinair genieten, muziekontmoeting en saamhorigheid centraal. Dus kom op 21, 22 en 23 augustus naar de Heritage Village in de binnenstad van Paramaribo. Beleef dit bijzonder initiatief voor de allereerste keer. Heritage Month 2026. Hoe wij hier ook samenkwamen, zo gaan wij samen verder.
1: BT, attack this na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

donderdag bagana. Van harte goedemiddag. Alle limmers. En opkoming limmers.

zo maar van de vakantie genieten hoor. Voordat je denkt, is het 1 oktober. En misschien moet je alvast je kerstlampjes gaan kopen. Wanneer is straks december? Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag en nogmaals goedemiddag aan al onze volgers. Taba Sweet Bagana DC. Mi hoop dat Abagana Sweetigi you. Het is weliswaar warm. Isabi de weer die Johan Poerkrosi. Maar dat kan je natuurlijk niet doen in gezelschap. Maar evident niet, ozo. Isabi apoko voor Johan Sebeda. Isabi of Ewald Krolis. Jawan biji maini oso of jawan biju maini oso. Sayu wani ikan do. Puru. Isabi bong put tapasturi. Je mag helemaal naakt in je huis lopen. Tenminste als je alleen bent. En als je gordijnen dicht zijn. Want de buren moeten dat ook niet zien. Isabi voor de rest mag je in je huis doen. Je mag je been op je tafel zetten. Isabi uitgebreid, dom panya is revi. Na jou also, je mag panya zijn van panya. En je mag natuurlijk genieten van je vakantie, Isabi. Het is warm. Isabi, andere mensen hebben een lichte airco, even een ventilator. Ik zeg, geniet maar ervan. En weet dat het misschien kan gaan regenen. Wel is dat je taxani. Maar het is toch zo. Je mag vrij zijn toch. Het is jouw huis hè. Isabi. Na jou also. Dus even Johans dong. Uitgebreid. En jou one day. Hij wil panja panja zitten in je huis. Hij bent alleen. Nou dan doe je dat. Met anderen moet je dat doen. Dat is niet netjes. Maar if you one day. Ah. Me put me voet zo hier dames en heren. Ten laatste planga.

0: Maar goed, het is, het is donderdag. We hebben weer eens een paar interessante topics. En ik hoop dat u ervan zult genieten. Ook vandaag weer met advertenties en tips, verkeerstips. En zeker de app. Jullie moeten appen om te reageren op 8781482. Je moet de pagina liken ook. Like en subscribe. Wanneer wij leuke dingen gaan doen. Ik zeg het al een hele poos. Maar je weet maar nooit als we een keer een bakana zeggen van... Hey, wij willen als Limmer een beetje gaan wandelen of gaan joggen. We zouden het een keer doen hoor. Maar toen is er niks van geworden. Ik dacht een 2-3 jaartjes terug. Belly Weyland zou ons joinen. Maar kan die was zo'n bakana aan doen een fietstocht. Met alleen Limmers. Of kan die wang Sadra Bakana aan doen een wandeltocht. Dan gaan we met z'n allen in een groep van 40, 50 mensen. Dan gaan we een beetje wandelen in de Nikeri-straat. We kunnen de politie informeren van we gaan in een toch wel grotere groep. Dat zijn leuke dingen die we kunnen organiseren. En Woodwing, ik denk niet dat we daarvoor speciale truitjes moeten gaan drukken. Maar laten we gewoon een leuk ding doen in de middag samen met elkaar. Tenminste de mensen die in Suriname zijn. Want ik weet, er zijn heel veel Limmers buiten Suriname die ook graag zouden willen participeren. Maar ja, dat kan helaas niet. Want Unamang, weet ik, panya panya tori. Maar Unamang, panya ons revie dusdanig. Tak wandil ja. En wantradil dat rasé. Maar ik hoop dat het een mooie donderdag is. Tangano, en we gaan natuurlijk samen we lukken de items aan we bespreken. De mensen die vandaag jarig zijn op 20 augustus wil ik feliciteren. Have a very nice day. Many happy returns van deze mooie dag. Isabi. De mensen die ziek zijn, beterschap en zij die een sterfgeval hebben, wil ik natuurlijk kracht toewensen. Goed, we beginnen, dames en heren, door u te vragen om ook vandaag weer netjes te blijven in het reageren. Moet ik ook kosmakandra, omdat u nog eens of omdat uw partij wordt besproken. Isabi, je mag haar hoes revieren, want kijk, we moeten dat ding ook een beetje gezellig houden. En Bagadnatori is geen nieuwsuitzending. Dus Wahari kan die op zijn plaats misref naar haar man. If je haar mimine broeia. Maar we gaan elkaar niet beledigen en bijnamen en uitschelden. Want u weet, de moderator van ons, die is nog op scherp. En ik zag nog gisteren van Harwan Tusmapuru die gek wilde doen onder een comment. Of tijdens een van onze interviews. Dus blijf op scherp. Het is nergens. Het is zo zonde zijn. Dat je dus wordt weggehaald van het platform. En dat je nog kies op toegang molen tot de Limmers. De Limmers groep. Dat is niet zo. Dat is niet zo leuk. Zou niet leuk zijn. Dus probeer zo vriendelijk mogelijk. Je hoeft niet op alles te reageren. Laat sommige dingen gewoon aan jou voorbij gaan. Isabi, chill en geniet. Die Bagadnatori moet niet zorgen voor stress. Maar Bagadnatori moet zorgen voor ontspanning. Dat je dus in een ontspannen sfeer met een lekker gevoel je arki naar de items. Wij beginnen met Jennifer Vreedzaam. Want zij heeft mij gisteravond gebeld. Geappt. Omdat Vreedzaam zich, net als vele mensen, gestoord heeft aan meneer Dodson. En dat gaat ze duidelijk maken vandaag in het interview. Je weet wat Dodson allemaal gezegd heeft, ik hoef niet te herhalen. De YouTube-link is daar. En u kunt ernaar luisteren, de vele reacties zijn daarna losgekomen. Overigens, Amabokami, het idee. Maar hij heeft dus laten weten van Lembo Tide, Minohaling. Maar ik ben wel bereid om morgen te komen om de mensen te overtuigen dat ik gelijk heb. Isabian Temik balegt dem uit, gaan ze anders praten. Dus ik ben nog steeds benieuwd naar de verdere beantwoording van Regilio Dodson met betrekking tot dat van de Mennonieten, dames en heren. Maar goed, u bent klaar. Hé, hé, hé, zijn ze klaar, jong. Goed op die live. Even hoor. Ik geef het slechte voorbeeld, want eigenlijk, wanneer BT begint, zouden alle, hoe zeggen ze dat? Alle telefoons op silent moeten zijn. Maar goed, Jennifer Vreedzaam, nu aan de telefoon met Jamal en we luisteren naar haar relaas.
1: Nou, hij heeft een paar dingen gezegd. Ik heb lang niet met Regilio gesproken, maar sowieso heb verschilt mijn mening, omdat hij is begonnen met een ingetrokken grond of ingetrokken concessie van de vorige president. En ze hebben een andere grond gehad. En ik vroeg me het eerste wat ik me afvroeg is van, en als je kijkt naar het hele verhaal van de heer Dodson, is precies wat gebeurt in het land. Precies hoe de administratieve processen, regels en procedure rammelt van alle kanten. En we weten, ik weet nog in DNA, bij de vorige regering, heb ik aangegeven dat er een administratieve coup is geweest. En we zien die administratieve coup nog doorgaan. Op ambtenarenniveau, op het ministerieniveau, waar zaken gebeuren die wij niet weten, toch? En eigenlijk wat meneer Dodson heeft aangegeven is precies hoe het beleid gaat en is gegaan en nog waarschijnlijk vermoedelijk nog doorgaat. En dat is een beleid dat eigenlijk uit het hoofd wordt gevoerd. Het geeft aan zonder enige procedures en regels in acht te nemen. Je hebt de ambtenaren die waarschijnlijk persoonlijk aansprakelijk gesteld moeten worden voor een heleboel dingen. Je hebt de ministers die hoofdelijk aansprakelijk moeten worden gesteld. Dus dat zo ziet hij dat dan hoe het allemaal toegaat. Hij heeft eigenlijk de kern van het probleem aangegeven. Procedure en regels worden gewoon niet gevolgd. Timi wan wan san, misap wama in de regering, misap wama me go do misani. Bovendien is er een verschil tussen het vreemdelingenbeleid dat juridisch administratief is geregeld en wie wel of niet binnenkomt op basis van het individu. Waarover hij het heeft, is zijn het specifiek binnenhalen van groepen dat gericht is op een bepaalde herkomst. Dat is het verschil. Wij hebben geen beleid voor die specifieke groepen. Er is geen beleid op nationaal niveau. En wij als individuele burgers kunnen niet bepalen en dat wij op dat we dat eigenlijk kunnen mogen tegen groepen dat die komen ook geven. Dat gaat niet zo. Het geeft aan hoe chaotisch het beleid is. Het geeft aan hoe wij werken in dit land. En dat kan niet. Er is geen specifiek beleid gericht op groepen in dit land. En de president heeft het duidelijk gezegd, ze wil dat niet. En ze gaat dat beleid ook niet formuleren, omdat we genoeg problemen hebben. Toch? En we weten, we zijn bezig met natievorming. Deze maand is een Heritage Month. We zijn bezig met natievorming. We zijn in het proces van natievorming. We zijn in het proces om onze samenleving op orde te brengen. Dan waar de zijde je gonono de je tjaar groepen ko in akondre om het hele sociaal evenwicht te verstoren. Het kan niet toch? Ik mag dat niet doen als individu. Burgers mogen dat niet doen. Dus daar ziet u nu de scheve groei en het averechts van alles. En daarmee ben ik helemaal niet eens. Er is geen beleid gericht op specifieke groepen. We hebben geen bevolkingspolitiek beleid. Dat moet ook nog geformuleerd worden. We zijn in het proces van natievorming. Dus in Okango, dat tik tras aan. En bovendien, je kan geen rechten geven aan die specifieke groepen. En jouw andere groepen, andere specifieke groepen zoals de inheemse, ben je niet eens nog ready. Je bent nog bezig in het proces om de rechten voor ze te formuleren en ze de rechten te geven. Dan heb ik over de grondrechten en de rechten van de inheemse. Ziet u die ondubbelzinnigheid waarmee we bezig zijn? Dus, en als de president zegt van luister, dat kan zo niet doorgaan en het is niet het beleid, dan moeten we dat respecteren. En ze zegt, ze gaat die deurwaarders explodeer, dan moeten we dat ook respecteren. Er is geen specifieke beleid om groepen binnen te halen. Ja, we hebben een vreemdelingenbeleid gericht op individu.
2: Zegt u dat de Mennoniten dan het land uitgezet moeten worden? Zegt u dat?
1: Ja, natuurlijk. Er is geen beleid. Hoe zijn ze binnengekomen? Precies dezelfde vraag hoe hij dat heeft gesteld. Hoe zijn ze binnengekomen? Hij heeft het heel mooi gezegd. Iemand is opgestaan een dagje en gezegd, nou, ik heb mensen nodig. Mijn man vindt Rokkoman, dus mag ik Mennoniten. Dat zegt hij zijn simpel. Maar is dat het beleid?
2: Ja.
1: Is dat wat we willen? Is het op nationaal niveau besproken? Want je mag niet zomaar mensen binnenhalen. Het kan niet.
2: Ja.
1: Begrijpt u? En dat is het verschil met het wanneer gewoon iemand naar binnen komt en zegt van ik wil hier komen en ik wil als individu. Dus vandaar waarschijnlijk, ik ook zie, en ik heb die vraag gesteld aan de minister van Justitie en Politie, waar zijn die data van die mensen die binnen zijn gekomen, die Mennoniten? En nu pas begrijp ik nu de uitleg van meneer Dodson, hij heeft me eigenlijk, op om je eikomtak en zo, waar het eigenlijk het schoen wringt. En de mensen zijn inderdaad in groepen binnengekomen specifiek door burgers, laat me het zo zeggen. En nog erbij weet ik niet of de burgers Surinamers zijn. Begrijpt u? Dus dat zijn die dingen.
2: Laten we dan overgaan naar de brief die u hebt gestuurd naar de procureur-generaal. Hebt u daarop al antwoord gekregen?
1: Nou, ik moet zeggen, ik dacht dat wat meneer Dodson heeft aangehaald met betrekking tot de helm, de 13 hectare. Ik dacht in 2024 heb ik de PC gevraagd om onderzoek in te stellen voor de uitgifte van die 113 hectare in het Wayambo-gebied. En ik heb specifiek gevraagd in hoeverre de procedures en regels in acht zijn genomen bij deze aanvraag en uitgifte. Rekening houdende met Kalinja en Lokkene vonnis. Maar dan hebben we ook een lastelijke vonnis van Terra Invest. Ik weet niet of je dat nog kent. Dat de OIS en de milieuorganisatie Terra Invest. Dat daar een vonnis is waarin specifiek wordt aangegeven wat de staat moet doen. En dat is mijn vraag geweest aan de PG. Natuurlijk heb ik antwoord gegeven, maar het onderzoek is gaande. Er is wat, men heeft wat gezien in het onderzoek, dat waarschijnlijk vermoedelijk zaken niet goed zijn verlopen. Maar zoals ik de informatie heb, is dat men nog wachtende is op die informatie om dat duidelijk aan te geven of wel of niet procedures in acht zijn genomen bij deze aanvraag en uitgifte.
2: Ja. Nou, is het bekend, want dat van het Wayambo-gebied, u sprak daar net over Terra Invest, maar is het bekend van wie dat stuk grond daar is?
1: Nou, als ik zo naar meneer Dodson heb geluisterd, dat wat die aanvraag, wat hij heeft aangegeven, dat er grond is ingetrokken toen door minister Seudin. En toen hebben ze op basis van die intrekking, is er een andere procedure ingezet waarbij ze gecompenseerd zijn geworden. En in die compensatie is er een PPP gemaakt. En dat is precies de zaken die ik naar de PG heb gestuurd. Voor onderzoek, ja.
2: Dus nog steeds in onderzoek?
1: Ja, het is nog steeds in onderzoek, maar ik zie wel dat het vordert, hoor. Want ik word regelmatig op de hoogte gehouden daarvan. Dus het vordert.
2: Maar mevrouw Vreedzaam, het zijn eigenlijk twee verschillende partijen. Hè? Je hebt de Mennonieten aan de ene kant en je hebt daarnaast de personen of althans de bedrijven of organisaties die ze naar hiertoe heeft gehaald. Naar wie moeten we de vinger wijzen, de beschuldigende vinger?
1: Nou, op de eerste plaats zijn het de bedrijven. Zij hebben de procedure, zoals ik dit nu zie, niet gevolgd. Zij hebben de Mennonieten voor de gek gehouden. De mensen moeten op de hoogte worden gesteld dat ze eigenlijk voor de gek zijn gehouden. Want je kan niet zonder enig procedure en regels zo komen en zeggen dat je gewoon een bos ingaat en je gaat zaken doen. Kan niet. Men zegt men wil gaan overgaan tot NMA om de milieueffectenanalyse te doen. Mijn gunst, als we praten over dat gebied toch, het zijn unieke ecosystemen die we hebben in het noorden van het land. We weten dat er migratie is van heel veel vogels vanuit het noorden in de winter naar Suriname, die het hele kustgebied komen en ons land gebruiken. Waar is de wetenschappelijke data? Waar is de... om ons te bewijzen, om ons te overtuigen dat dit ecosysteem, die unieke ecosysteem die we hebben in het land, in Suriname, en waar wij op internationaal dat wij pleiten voor behoud en alternatieve inkomsten voor ons land. Waar is dat? Waar is de overeenstemming daarmee? Er is niet. Dus vandaar dat ik ook zeg, het beleid dat toen is gemaakt en we zien nu wat deze regering wil. Meer behoud van onze bossen. Meer werken aan andere inkomsten dan alleen maar de fossiele inkomsten. Dat niet klopt. En ik begrijp het ook dat het een heel traject zal moeten volgen. Zoals ik heb gezegd, die administratieve coup dat toen in de regering Santokki Brunswijk is gedaan om al deze gronden te roven, laat me het zo duidelijk zeggen. Want het is roof geweest. Toch? En nu dat om te draaien, om daadwerkelijk het proces in te zetten van correctie. Het is een, missa president Jare, het is een hele, is een geheel werk.
2: Ja.
1: En het gaat om die balans te vinden tussen het behoud van deze unieke ecosysteem, de inkomsten daarbinnen te vergaren, maar ook om zodanig voldoende duurzame manier dat de overheid gaat investeren om inkomsten te verhogen. Daar heb ik over goudwinning, daar heb ik over bosbouw. Er zijn duurzame manieren, maar we doen het niet. De mouwen doen snel toch, omdat Oamik was snel money. Begrijpt u? Dus die onvoldoende duurzame werkgelegenheid is er niet, omdat iedereen links en rechts in de hele chaotische situatie, als if misakwa ma daka regel wan konsensi gimdame govroko, zonder rekening te houden met de regels en procedures en alles, met milieueffectenanalyse, ja. Wat mag ik gebruiken? Alles is ondersteboven en dan begrijpt u in welke situatie we ze nu zitten en in welke situatie deze regering zit om dit al deze rommel op te ruimen van wat er is gebeurd.
2: Ja, en een andere zaak is de schadeclaim die wordt voorbereid door, als ik het goed heb, de Braganza groep. Het schadeclaim van 86 miljoen Amerikaanse dollar.
1: Ik vind ze heel vrijpostig, sorry. Ze zijn vrijpostig om dat te doen. De president heeft een beleid uitgestippeld. En dan ga je de president bedreigen. Huh? Welke procedure? En laten ze komen en mij vertellen. Dan gaan we naar de PG. Laten we strafrechtelijk onderzoek gaan doen. Welke procedure en regels zijn gevolgd om die overeenkomst tot stand te brengen? Laten we dat doen. Laten we nagaan welke procedure en regels zijn gevolgd om deze specifieke groepen. Ik heb je net uitgelegd het verschil tussen het vreemdelingenbeleid en er is geen beleid en proces en procedure om groepen binnen te halen. Laten ze me dat vertellen. Dat wil ik zwart op wit zien hoe dat is gebeurd. Ja. Als dat rechtmatig is, laat het rechtmatig onderzoek komen. Toch? Laat de PG dat onderzoeken. Helemaal verfijnd, dan kunnen we praten of er wel een claim is. En ik sta 100% achter de president. Een vreemdeling kan niet komen zeggen hier en komen bepalen hoe het moet. De president heeft duidelijk instructies gegeven. Ze wil niet. Het is niet het beleid van deze regering. We weten niet wat voor sociale ontwrichting kan gebeuren met deze samenleving. We weten niet en we willen dat voorkomen. En dan kom je gewoon zeggen van nou, wel, dit land, mijn land, uw land is geen bakoverwinkel.
2: Ja.
1: En wij gaan, en deze president wil zich houden aan de regel. Er zijn regels, er zijn procedures en er is een visie hoe ze dit land wil opbouwen. En als het niet past, dan past het niet. Dan moet je eruit. Sorry, het is hard, maar het moet, dat is het. Zij moeten maar bekijken. Ik heb ze niet gestuurd om de mensen voor de gek te houden. Heb ik ze gestuurd om de mensen voor de gek te houden? En je houdt je niet aan de regels. Je houdt je niet aan de procedure. Je houdt niet aan het beleid. Dan nu wil je een claim gaan met een claim beginnen. Voor mij mogen ze. Ik sta achter de president en ik ga er ondersteunen. Juridisch, maar ook strafrechtelijk. Laat PG gaan onderzoeken hoe alles tot stand is gekomen. En als het rechtmatig tot stand is gekomen, dan buig ik mijn hoofd.
0: Vreedzaam in de weri. De wantrapakabel voor vreedzaam. Je bent vrijpostig, zegt ze, om hier dingen te komen eisen en claim en weet ik veel. Interessant. Deze discussie over de Mennonieten houdt niet nu op. Isabi, het wordt een interessante ballgame. Kijken, dames en heren, hoe hij gaat rollen. De president heeft gezegd wat ze moet zeggen. Even kijken als ze ook nog gaat handelen, mensen. Iemand zegt, dank voor het interview met mevrouw Vreedzaam. Het interview is erg verhelderend. Heeft meneer Dodson bewezen en waarom heeft hij zoveel informatie? Er is een video ooit eens gemaakt waar de ex-president Santokki met vertegenwoordigers van de Mennonieten in Saramaka is en er gesprekken worden gevoerd. Kan het achterhaald worden om zo te weten wat de ware toedracht is? Hij is er niet meer, maar de Ogiastal, welke hij heeft achtergelaten, is zeer schrikbarend. Wat die Surinaamse Mennonieten betreft, is men die 200 paspoorten vergeten die onder Chan verdwenen zijn. Is er ooit duidelijkheid hierover gekomen of heb ik dat gemist? Ik lees berichten, mensen. Had meneer Dodson bij zijn aanstelling als minister een eed of een belofte afgelegd? Op dit moment kunnen we concluderen dat de eed of belofte maar een loze kreet was. Maar dat is toch voor het ministerschap. Die man is geen minister meer toch? Waarom wordt er geen fiat in het leven geroepen? Waarom geeft de minister van Financiën geen opdracht aan de klad om een onderzoek in te stellen op alle ministeries om te kijken wie allemaal op de loonlijst voorkomen en niet op het werk verschijnen? Lim geeft ons een grote brik met Dodson. Hij mag met hetzelfde vliegtuig als de Mennonieten verdwijnen. Iemand reageert hier. Het is Marlon uit Aruba die zegt, naakt met je partner in huis is ook leuk. Ja, natuurlijk, kan je stijf voor. Er is een onderzoek gedaan bij CBB. Dit is een grapje natuurlijk. Meneer Limber, ik moet u feliciteren met uw talent als radiomaker en ook met mevrouw Chinalin, ook met de heer Thous. Ik heb vele malen uw interview met haar beluisterd. Zulke intellectuelen hebben we hard nodig. Groetjes uit Utrecht, Jozef Pinas. Jozef Pinas. Dankjewel, mevrouw. Janaline is inderdaad een vrouw met een duidelijke mening, no? Limbo, bijzondere toelage militaire per augustus verdubbeld. De mobility valk. Ultimatum, Mennonieten verstreken, regering kondig optreden tegen illegale. Dit heb ik al gelezen. Iemand zegt, ik geniet de hele ochtend al van de muziek. Fantastisch allemaal. Dankjewel hoor, mevrouw. Of meneer. Limbo, het is meer dan duidelijk dat Willy Dodson belangen heeft bij de Mennonieten. Waarom zijn de mensen niet consequent? Voor diefstal van paspoorten wordt Weyland Chan verantwoordelijk gesteld. Wil dat zeggen dat diefstal van Kwik, dat we dan Simons verantwoordelijk moeten stellen? Maar niemand praat tot minister Noor Salim. Laat hij ons komen vertellen wat de drie overeenkomsten met Braganza allemaal inhouden. Zo, we gaan dan straks verder lezen. Intussen is dat interview met de... Check voor ons, want ik wil wel nu... Ik wil dat van meneer Eik wel nu hebben, want het is een... Even sneller, want er is een opkomende spanning tussen de politiebond en de korpschef. Wij hebben de korpschef gevraagd om een korte reactie, maar hij heeft aangegeven dat hij nu niet kan reageren, want hij zit bij de minister als het overleg met de minister te maken heeft met het feit dat er een djugu-djugu is, een lichte spanning. Ik weet niet als ik al moet zeggen in deze fase dat die mannen niet door één deur kunnen. Dat zou misschien te prematuur zijn. Maar laten we afwachten en kijken wat en luisteren straks wat meneer Eik zal zeggen. En als later de politiechef het nodig acht om te reageren, dan hopen we dat hij dat ook doet. Ik was duidelijk de laatste keer toen hij hier was. Ik dacht een paar dagen voor de verkiezing. Toen heeft hij zijn misnoegen kenbaar gemaakt over de samenwerking met de korpschef. En zelf is de korpschef niet uitgekomen. En hebben we dus niks gehoord. Maar we zijn benieuwd om te weten, dames en heren, wat er speelt. En u weet, eerder was er al een clash toen de korpschef van mening was dat hij niet met iedereen uit het gezelschap van de politiebond aan één tafel zou zitten. En hij is toen opgestaan en de vergadering verlaten en de mannen vonden dat onbehoorlijk. Maar goed, ik weet niet hoe die case verder is afgelopen of is, als het nog besproken is. Maar laten we luisteren naar Revelino Eik, de voorzitter van de Surinaamse Politiebond. Jamal sprak hem en we luisteren naar Kualki Sebsa.
3: Nou, ik heb niet gezegd dat het onder druk is dan. Als je zegt onder druk, we zeggen dat het een zodanig stadium heeft bereikt dat je eigenlijk kan praten over een gespannen situatie. Waar we over het hebben, is dat er heel wat te zeggen is en te vertellen is over de communicatie, ja, vanuit het bestuur, althans vanuit de korpsleiding naar het bestuur. Bij het aantreden van deze korpschef zijn er werkafspraken gemaakt waaronder regulier werkoverleg. En dat wij korte lijnen communicatie zouden hebben in een WhatsApp-groep. En de bedoeling was dus dat de korpsleiding bestaande uit dus de korpschef, de directeur operaties, KPS en de directeur beleidsvoorbereiding in die groepsapp zouden zitten en het dagelijks bestuur van de Surinaamse politiebond. Het ging betekenen dat iedereen van de korpsleiding en iedereen van het dagelijks bestuur zaken kan entameren, dan wel vragen kan stellen en dat daarop dan antwoord wordt verwacht, wederzijds. We hebben op een gegeven moment gemerkt, niet lang daarna, dat die communicatie niet op gang kwam. Althans dat er vragen werden gesteld en je kreeg niet altijd antwoorden op zaken die werden gevraagd. We hebben dat in een heel vroeg stadium ook al gelijk gezegd van de situatie zoals die is, is niet wat we hebben afgesproken. We willen toch wel dat die communicatie moet worden opgeschroefd. Daarna leek het even te willen lukken hoor. Maar we hebben daarna weer gezien dat vanaf 20 juni de penningmeester een x-aantal zaken had aangehaald in die groepsapp en vragen had gesteld waarop wij geen antwoord kregen. En volgens mij 2 weken daarna heb ik dus toen aangegeven dat het schijnt maar niet te willen lukken met die communicatie in die groepsapp. En dat dus het doel van die groepsapp ophoudt te bestaan. En dat we dus die groep maar zullen ontbinden. Want het heeft geen zin als je vragen stelt en je krijgt geen antwoord. Je krijgt niet eens een reactie. Dus toen hebben we die groepsapp maar opgedoekt. Althans, wij zijn uit die groepsapp gegaan. En we hebben ook gemerkt dat we ook geen uitnodiging meer krijgen voor de reguliere werkoverleg dat we hebben afgesproken. Ja, de afspraak is dus dat elke eerste dinsdag van de maand wij moeten vergaderen. Tot op heden hebben we ook nog geen uitnodiging gehad daarvoor. En dat hebben wij dus aangehaald dat voor het betreft de communicatie, dat wij heel erg ontevreden zijn. Maar niet dat die relatie onder druk is, dat hebben we niet gezegd. Ja, die communicatie die laat te wensen over en in mijn optiek is communicatie de godfather van samenwerking. Ja, als je niet communiceert, dan kan er ook geen goede samenwerking zijn. Zo, dus dat is de situatie.
2: Jullie hebben natuurlijk geprobeerd om dit onder de aandacht te brengen van de korpschef. Hoe reageert hij zelf hierop?
3: Nou, ik heb een reactie van hem gehad daarop. We hebben wel gezien dat iemand of ja, ik weet niet eens wat ik kon mij zit die mevrouw bij het stafbureau van de korpschef. Die had wel even gereageerd hoor, maar voor de rest niets. En dan ben ik maar uit die groepsapp gegaan. En daarna ben ik ook niets meer vernomen van de korpsleiding officieel. Omtrent dat van de communicatie. Ja, dus ja, en dus het ligt nog precies zo.
2: En hoe staat het met dat werkoverleg? Wanneer hebben jullie voor het laatst gezeten met de korpsleiding?
3: Dat was vorige maand toch? Dus dat zei ik elke eerste dinsdag van de maand is het de bedoeling dat wij vergaderen. En we hadden weliswaar wat drukte in verband met de verkiezingen. En toen was de eerste dinsdag niet haalbaar. En dat we zouden vernemen van de korpsleiding wanneer dat het geval zou zijn. En we zitten dus nu al dik in de derde week van augustus. Hebben we nog steeds niet gehoord.
2: Hebben jullie
3: hoe dat werkoverleg wordt voorgezet. Nee, maar wij gaan dat niet steeds blijven doen toch? Wij moeten dat steeds doen toch? En dat is niet de bedoeling toch? Mm. Dus wij gaan dat niet steeds blijven doen.
2: Ik kwam ook iets tegen dat jullie het gevoel hebben dat jullie niet als een volwaardige partner worden gezien.
3: Als je niet op tijd afspraken die gemaakt zijn, worden nagekomen, toch, dan krijg je wel het gevoel dat je geen volwaardig partner bent. Toch? We hebben ook vaker geantameerd dat een andere afspraak die we hebben gemaakt ook niet wordt nageleefd. We hebben gezegd dat zodra een politieman in verzekering wordt gesteld, dan wel buiten functie wordt gesteld. Dat wij dat wel graag gelijk vernemen van die korpsleiding, zodat wij vanuit de bond ook maatregelen kunnen treffen voor wat betreft rechtsbijstand voor zo iemand. En het gebeurt steeds dat wij dat vanuit de pers moeten vernemen. Toch? Dat er een politieman in verzekering is gesteld. Of van andere collega's moeten wij dat vernemen. Terwijl we duidelijke afspraken daarover hebben. En je kan het één keer zeggen van, hey, we hebben die afspraak. Oké, okay, ja, we gaan het beter doen. Tweede keer. Maar steeds derde, vierde, vijfde. En het gaat steeds maar door. Dan begrijp je dat we het niet meer steeds gaan vragen. Toch? En dan krijg je het gevoel dat je zaken alleen maar met de mond beleid, toch? Wanneer je zegt, je bent gelijk, we zien de bond als een gelijkwaardige partner. En dat zien we ook. Op papier zijn we gelijkwaardige partners, toch? Korpsleiding binnen hun domein en de vakbond binnen zijn domein. Zijn we gelijkwaardige partners. Dus ik denk dat wanneer wij op gelijkwaardige voet met elkaar bezig moeten zijn, dat wij ook daadwerkelijk dienovereenkomstig moeten worden behandeld, toch?
2: Maar wanneer is dit ontstaan eigenlijk? Als aan dit begin, want we zien in de media dat die korpschef, die korpsleiding, alles eraan doet om de communicatie te verbeteren. We zien ze naar de burgers toe stappen, meet the people. En snap je? Dus ze stellen alles in het werk om die communicatie te verbeteren. We zien een podcast en nu horen we dat er met de bond nauwelijks wordt gesproken.
3: Dan is er kennelijk andere persoon wel een gelijkwaardige partner, toch? Want als die communicatie daar wel goed gaat, dan zijn die kennelijk wel goede gelijkwaardige partners. Maar bij ons is dat niet zo, toch? En ik ga niet gewoon iets komen vertellen terwijl het anders is, toch? Want waarom zouden wij iets komen vertellen dat niet waar is, toch? We hebben geen behoefte daaraan, omdat natuurlijk, we zijn in korps en we willen natuurlijk in het belang van het welzijn van al de mensen van ons, ja, dat er een goede communicatie is. Want als die mensen van mij, de lead heeft me op een probleem, toch? En het is, valt op het bord van de korpschef, moet ik nou gewoon naar die korpschef kunnen gaan en de dingen bespreken, toch? Ja, dus waarom zou ik dan een situatie moeten hebben dat waarbij er geen goede communicatie is? Ik moet anytime dat kunnen doen. Wanneer er zaken zijn die op het bord vallen van de minister, kan ik de minister rechtstreeks bellen en we praten gewoon lekker over alles. En we bespreken de dingen die hij op zijn, binnen zijn competentie moet afhandelen, binnen zijn bevoegdheden, binnen zijn terrein. Toch, als het iets is van de president en ik moet rechtstreeks met de president communiceren, dan communiceer ik rechtstreeks met de president. Toch, en dan moet die communicatie goed zijn. En over geen enkel ander deel van het bevoeggezag hebben wij dat probleem, hoor, tot nu toe. Maar we zien dus dat het niet echt lukt bij die korpsleden. En ik weet niet waarom, hoor. Niet dat wij op andere dingen uit zijn, hoor, om dingen uit te lukken of wat dan ook. Want dat hoor je ook al nu. Je leest die dingen ook, comments op Facebook, dat we het aansturen op iets. Helemaal niet, hoor. We hebben daar totaal geen behoefte aan. Aan het begin van de termijn van deze korpschef hebben we slechts aangegeven dat de bond niet gekend is geworden bij de selectie van de korpschef, maar dat wij de handreiken en de samenwerking willen hebben en dat we de ondersteuning gaan geven. En dat staat nog steeds recht overeind, hoor. We hebben helemaal geen enkele andere bedoeling. Dus als die korpsleiding zegt van, hey, luister jongens, kom, we gaan dat ding anders doen, we zetten aan communicatie, is er geen probleem, hoor. Is er helemaal geen probleem. Maar ik ga wel zeggen wanneer het niet goed gaat. En dat hebben we gedaan, niets anders.
2: Usab Eter was een incident en ik weet niet als het dit jaar was of vorig jaar, waar er een overleg moest plaatsvinden tussen de korpsleiding en de bond. En op een gegeven moment is de korpsleiding opgestaan van de tafel en heeft dat overleg verlaten. Het ging om omdat een van de toenmalige bestuursleden van de politiebond in een case was.
3: Toenmalige, hij is nog steeds lid van het bestuur.
2: Oh ja, een van de bestuursleden van de bond in een case is verwikkeld. Is het daarna nog goed gekomen?
3: Ja, we hebben daarna een werkoverleg gehad. Hè. We hebben dat geval toen besproken. En we hebben afgesproken dat indien die zaken verkeerd zijn, dat we het goed met elkaar bespreken en niet onderdacht bepaalde dingen doen. Ja, we hebben het toen besproken en het was afgelopen. Mm-hmm. Daarom zeg ik toch, wanneer dingen niet goed gaan, je het gewoon bespreekt. Dat opgelost worden, toch? Maar wanneer die communicatie er niet is, dat probleem begint, toch? En we willen dat probleem niet. Die samenleving zit met genoeg problemen, hoor, wat criminaliteit betreft. Toch? Onze leden, die zitten ook met genoeg problemen die opgelost moeten worden. toch loononderhandeling, toelagen, middelen die ze niet hebben, uniform dat ze niet hebben, waggies aan het ding, kantoorstoelen, al een probleem. Toch, die problemen moeten opgelost worden. En dan kunnen we niet een situatie bij hebben dat die communicatie vanuit die korpsleiding er maar niet komt. Want als het daar niet lukt, gaan we onze problemen ergens anders moeten bespreken om op te lossen, toch? En dan gaan mensen zich straks overgeslagen voelen. Toch, maar is dat dan ook niet mijn probleem, toch? Is niet het probleem van de bond, want wij willen die communicatie gewoon hebben. Is dat weet toch? Het gaat niet om dat we mensen onaangenaam willen zijn, helemaal niet. Maar even als een negobo moeten we het zeggen. Als een negobo, er moet gewoon gesproken worden. Als we afspraken maken van, luister, we hebben elke dinsdag, eerste dinsdag van de maand, hebben we regulier werkoverleg. Dan zijn we van beide zijden gehouden ons daar aan te houden. Ja, wanneer er afspraken zijn van, luister nou, we hebben een communicatie, een WhatsApp groep, waarbij we via korte lijnen met elkaar communiceren. Ik stel een vraag, je geeft me antwoord. Jij stelt me een vraag, je geeft je antwoord. Maar als ik een vraag stel vanaf 20 juni, en we zitten al 2 weken in de maand, jullie is bijna een maand verder, en ik kies antwoord. En niet 1 vraag, een x aantal dingen zijn gevraagd en dingen zijn daar gedropt. En ik kies antwoord. Dan waarom zou ik nog langer in die WhatsApp groep moeten bestaan? Want dat is het doel toch? Het doel is niet om elke ochtend te zeggen goedemorgen of goedemiddag. Nee. Wanneer er een probleem is, ik hoef niet eens te groeten 's morgens elke ochtend. Of een probleem niet. Als er 2 dagen geen problemen zijn, vraag naar dit. Dan hoef je 2 dagen niet eens te hebben in die groepstep. Toch? Gewoon puur professioneel, toch? Maar als ik een vraag stel, als we iets hebben gedropt vanaf 20 juni, dat is aan nekom. Nou, houdt het voor mij op toch om dan die groepsapp te... Wel, die zeggen dat die communicatie helemaal is verstoord. Maar in die groepsapp, daar gaat het om hoor. In die groepsapp is die communicatie dan opgehouden te bestaan, omdat het dan geen zin heeft daar. Dan gaan we maar ergens anders proberen. En dan zien we wel hoe ver we komen.
0: Zo, dat was het gesprek met... Revelino Eik, hij is voorzitter van de bond. Maar ja, die minister, de korpschef, die... Maar het ook toen we zoeken wat openingen om vaker uit te komen. Die zou zo dat wij precies weten wat er aan de hand is. Maar ja, hij zei aan ons dat hij bij de minister zit. Ik vroeg hem als Jamal hem kan bellen, want we willen wel weten. Isabi, ik wil meer weten over dat werkoverleg. We hebben weliswaar het verhaal van meneer Eik gehoord, maar wat houdt dat overleg nou precies in? Isabi, oké, ik heb gemerkt dat we... Er zijn 2 gevallen van mogelijke verduistering. In het geval van de brandweer, volgens wie dat dan een mogelijkheid, want er is 100.000 de manaki. meneer Emmerich Edam, die is wat iemand commandant bij KBS, dat is Korps Brandweer Suriname. En iemand van het burgerpersoneel of misschien meerdere mensen die hebben dus dat bedrag gejat, als ik zo onvoorzichtig mag zeggen. En ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben als ze naar de politie zijn gestapt, maar het is natuurlijk geen goed nieuws, geen nieuws daar om trots op te zijn, of tenminste om blij over te worden. Dus we gaan straks luisteren naar meneer Edam. Die zit dus daar in de leiding van de brandweer. Maar laten we luisteren eerst naar onze awareness talk. En daar ben ik straks weer terug.
4: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
5: Bestuurders opgelet. Verwacht onverwacht stoppen van taxis en bussen. Als u dus achter een bus of een taxi rijdt, Let dan extra goed op. U hoort brigadier Blexen van de verkeerspolitie.
6: Als u achter een bus of taxi rijdt, houd dan voldoende afstand. Want zij kunnen onverwacht remmen om passagiers op te halen of af te zetten.
4: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
7: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
8: Republic Bank. We're the one for you.
9: Mijn goede vriend heet Ricardo. Ik weet, de jou heeft een andere naam, maar de mijne heeft de juiste kenmerken. Hij weet wat ik wil, hij is 24/7 bereikbaar en biedt ook de service. Hij wil ook het beste voor mij, maar is ook geïnteresseerd in mijn geliefden. Kijk, bij het volgende moet je niet lachen, maar hij heeft geen kapotte auto's. Hoe zeggen ze dat? A1 conditie of een mooi spanwagje toch? Mijn Ricardo is een wereldburger, dus hij accepteert cash, debit of creditcards. Ricardo rent de car, Prins Hendrikstraat 4. Vertel het gerust door. Je mag hem bellen op 4x8-210 of 494-705. Of ga naar zijn website ricardorentacar.com. Of zoals elke goede vriend, zoek hem op Facebook. You got a friend
4: in me. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
0: Zo, mensen. Dus, atori voor brandweer, jongen. Voor ons, de mannen, die mannen jatten overal, jongen. En ik zei KBS, hoor. Dus, Korps Brandweer Suriname. Arkie, meneer Edam. Meneer Imerich. Dat is echt de naam voor de bikkel. Meneer Imerich Edam. En hij vertelt ons meer over Amoni Salasidrape. Bij de brandweer die het al zo moeilijk heeft.
3: Het is de persoon die verantwoordelijk is, een kassier, die dat doet. En hij heeft uiterlijk, we kregen maandelijks, men noemt dat KO, cashgeld kregen de verschillende afdelingen maandelijks. En dan doe je uitgaven en dan moet je binnen x periode moet je dan verantwoorden. Om dan opnieuw te kunnen krijgen. En die meneer heeft dat geld ontvangen. En nu moet hij verantwoorden. En dat kon hij dus niet. Dus die heeft hij aangegeven dat hij dat geld gebruikt heeft.
2: Hij heeft dat zelf aangegeven. Aan wie heeft hij dat aangegeven?
3: Ja. Ik heb een brief van hem ontvangen waarin hij dat heeft neergepend.
2: Wanneer is dit aan het licht gekomen? Rond welke periode?
3: Dat is geweest de vorige week, afgelopen vrijdag of donderdag, waar heeft hij de brief overhandigd. Want hij kwam niet aan het werk. Ik ben zelf pas terug van vakantie. Dus ik kreeg de klacht van mijn bekende persoon. Hij komt niet werken. Hij heeft problemen, maar hij komt niet. Toen heeft hij een belletje gepleegd en zei hij wil praten. En heeft hij me een brief overhandigd. Waarin hij toegeeft dat hij dat geld ten eigen bate heeft aangewend.
2: En is dit de eerste keer dat zoiets gebeurt bij de brandweer?
3: Bij mij weet het wel, hoor. Ik kan me geen ander geval huren hiervoor.
2: Nou, er is aangifte gedaan. Hoe verloopt het daarmee?
3: Hij is gisteren aangehouden. En men is gestart met het verhoor. Dus we wachten de resultaten af.
2: Is het misschien al bekend wat er zal gebeuren? Zal de persoon een betalingsregeling treffen? Hoe zit dat?
3: Ik zou het niet weten. Dus de politie kijkt als dat alles is. Dus we gaan alles na als er geen andere fricties zijn. Dus daar is men bezig. Is een breed onderzoek.
2: Ja. Maar is de brandweer zelf ook nagegaan als de voorgaande, zeg maar, transacties wel kloppen?
3: Dus daarmee zijn we bezig.
10: Het is zo dat de persoon in kwestie ook kassier is voor het ministerie. Maar voor het ministerie heeft hij prachtig werk geleverd, maar heeft bij zijn eigen organisatie de fout gemaakt.
2: En welke nieuwe maatregelen worden nu getroffen naar aanleiding van deze zaak?
10: Er komt een doorlichting. En wij zijn verantwoordelijk schuldig aan je hebt ook een orgaan, het ministerie van Financiën en zo. Dus ik weet niet precies hoe de geldelijke dingen lopen. Maar als hij heeft opgemaakt, hij maakt de verantwoording, wordt tekenen en het gaat weg. We hebben nooit eerder probleem gehad. Dus nu is het kijken, hoe voorkom je dit? Dus we zijn er bezig mee.
2: En hoe staat het met het werken met cashgeld? Want uit de praktijk, veelal weten we horen de waarschuwende geluiden dat we moeten afstappen van het gebruik maken van cashgeld. Vooral als het gaat om zulke grote bedragen.
10: Nou, groot. Is niet zo groot. Het is om de dagelijkse dingen te doen. Maar wat je hebt, bedrijven willen niet meer werken met bestelbonnen en dergelijke. Men heeft geen vertrouwen in de overheid. Dus dit is het alternatief verlopen. Tot de overheid genoeg solvabel is om hun dingen op tijd te betalen, dan zal dit ophouden. Maar voor nu, mensen weigeren op krediet te leveren voor de overheid. Je moet betalen. Dat is het grootste probleem waarmee de meeste diensten nu kampen.
2: Om toch even voor de duidelijkheid, hoe groot is dat bedrag? Dat is verduisterd.
10: Tot nu toe, wat heeft toegegeven tot nu toe, is $100,000.
2: Ik las in een artikel dat dit geld bestemd was voor voeding voor het personeel dat te werk was gesteld door Namibo. Klopt dat?
10: Nee, dat is niet correct. Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet.
2: Nou goed, hoe verder? Jullie hebben 100.000 SRD te min. Hoe vangen jullie die slag op?
10: Dus we zijn bezig met het ministerie te kijken hoe we dat gaan doen. Is wel lastig. Je hebt mensen die je moet betalen. Je moet je onderhoudsspullen aanschaffen. Voor dat soort dingen is dat geld bedoeld. Dus we kijken nu samen met het ministerie hoe we dit gaan oplossen.
0: Ja, is erg hoor. Maar ja, die meneer Imrich zegt, op een vraag zegt hij, dit is nooit eerder gebeurd. Dus we zijn nu bezig na te gaan hoe je het kan voorkomen. En dat is de fout die we maken. Eigenlijk, ook al is het nooit gebeurd, met die bepaalde mensen. If you didn't know so, tapa srota doro. Ja, maar nog nooit hebben we hier dieven gezien in deze omgeving. En de dieven, er is altijd de eerste keer. Begrijp je? Dus je moet altijd voorzichtig zijn. En vooral de tijd waarin we leven, bijna bij op straf. Isabi, dus ook al is men nooit eerder, heeft men nooit eerder gejat bij de brandweer, dan nog eigenlijk alle die we maar moest controleren, man. Er moet iemand zijn, zeker als het om geld gaat. We gaan kijken vandaag naar de kas. Isabi, we gaan kijken naar de kas. Wie is naar alle die? Waardoor, amanek is er ruimte misschien om dat geld eigenlijk weg te nemen. En eigenlijk moet je maatregelen treffen. Isabi, als de man gezegd heeft van ay, namiteka money en ik heb het gebruikt, dan kan hij er niet mee wegkomen. Maar ja, er zijn ook andere mensen die veel meer genomen hebben, no? En die lopen lekker vrij rond zonder te zeggen dat deze. Maar het is ook een unfair world, no? Want er zijn wel mensen hoor, die rommel uithalen en die worden niet aangepakt. Maar goed, brandweer succes hoor, 100.000. mensen gaan zeggen aan een voer money, maar met die 100.000 euro, je van een voer. Kan ik 100.000 niet best wel gebruiken hoor, gewoon. La la la la, 100.000.

0: moedens dat blokje vromo. Isabi, in die zin, er zijn hoogstwaarschijnlijk, vermoedelijk, grote financiële misstanden begaan door het vorige bestuur onder leiding van Lionel Blokland. Ik weet niet, ik dacht dat Jamal meneer Blokland eerder aan de telefoon had, eergisteren, want dat is de dag toen we nog spraken tot Segelaar. Maar meneer Blokland heeft aan ons gezegd, aan hem althans, dat hij voorlopig niet praat. En hij verwees naar zijn advocaat. Ik denk dat Jamal de advocaat nog niet heeft kunnen spreken. Maar meneer Segelaar zei ons nog in het gesprek dat hij een persconferentie vandaag zou beleggen. Nou, die persconferentie is er geweest. En hij verwijt dus het ex-bestuur, het voormalig bestuur, onder leiding van Blokland. Hij denkt dat ze behoorlijk gerommeld hebben.
1: Wat we hebben geconstateerd is dat er valse documenten zijn ingediend om de bond, om het zo te zeggen, te pogen op te lichten, of althans een poging tot oplichting, voor een bedrag van $62,000 en 82,000 SED. En anders dan dat zijn er uitgaven geweest boven de $10,000, waarbij dus we hebben gevraagd aan de justitie van Lucas A. Evengoenoand, Ageerstak A. overtreding, een ongebruikelijke transactie. En het derde wang, na een bedrag voor $119,000, dus $119,000, is overgemaakt van de rekening van de bond naar de rekening van de ex-voorzitter persoonlijk, zijn persoonlijke rekening, en $780,000 SED. Dus in totaal, Amamekwang $140,000 over Konama eigen rekening, omgerekend van $5 miljoen SED, die hij naar zijn eigen rekening de afgelopen 3 jaren heeft overgemaakt. De jaren daarvoor, want hij was 6 jaren voorzitter, de jaren daarvoor hebben we geen stukken of documenten kunnen vinden om het te onderzoeken. Dus wij vragen de justitie om ook dat gedeelte op zich te nemen. Maar vooralsnog wat we hebben ontdekt na 2023 kom ik nu.
2: En wantrasan e play asan fu pe a vorige voorzitter, want dat ik heb het kunnen halen uit die persconferentie, dat die abbestuur betekent was schuldbekentenis naar de vorige voorzitter. Wat doet dat kon? Hoe is dat gebeurd?
1: Zou je dat de man, als secretaris, toenmalige secretaris Manhoef, en als toenmalige penningmeester Budel, de man dat teken was schuldbekentenis, en de man teken als schuldbekentenis like schuldenaars namens de bond, en als schuldeiser naar Blokland, tevens voorzitter. Dus de man teken naar de IG-voorzitter, dat de man paya voorzitter, terwijl de voorzitter de in charge is. Dus 24 stuks is getekend ter waarde van ongeveer $62,000 US en $82,000 SED. Wat wij zijn bond moest pijn, meneer Blokland, nu bakken. En dan op basis van Asan dat hij schreef aan mijn man briefje, dat ik van, Asan die sneer klopt. En vijf kan liever 24 zijn in, 24 schuld bekend is dat. Terwijl ik dit stuk, dus ik dacht, na si fobo pay de schuld, ano you name contact de bond. Da sa ni you want de money. What ano you pay de sani? Equitansi sanga de bond na si fobo knap dape. And what if de san se overgemaakt van de rekening van a bond. Da sa ni you claim a money. Ama advocati, ama tak van no ano true. Sa upo dape dat na true. And uwan u money. Ya fode fu pay a money. Kasteli voor 1100 SRD hebben we op de rekening bij overdracht gekregen. En op een gegeven moment hebben we 4 dagen om $62,000 over te maken. Dus we nu reageer, omdat we rekenen dat, ik kan staan niet van juridisch proces, want ik maar eens mee binnen 4 dagen. En we hebben onze eigen interne financiële processen. Maar dat de maand zijn, want deurwaardes explode 29 juli, dat de maand voor het beslag op de grond onder de Mungo. Dus dat heeft het proces van onderzoek versneld, voor dat je eerlijk versnellen proces. Maar u bedoelt aangifte, omdat u beschikbaar dat wat u samen fout. Dus aan het begin van de schuldbekentenis. En bakken dat u ziet dat van 11 dusus apai getekend. U ziet dat 140 dusus dollar. Weet je, in totaal overgemaakt op mijn persoonlijke rekening. Want ik, nou, deze dingen zijn in strijd met de wet.

0: Dus hoe dat co-actie-justitie voor de onderzoek, de maar op de forensische accountants, de maar op de maffing, zij doen de onderzoek. Maak de man goed in de boeken, maak de man doen de onderzoek. En dan gaan we kijken wat er uiteindelijk uitrolt. We criminaliseren niemand, maar we zeggen wel dat dit wel onder de loep genomen moet worden door de juiste instanties.
1: En ik begrijp toen dat na bijna alle die schuldeisers in Bella Bond voor de paiman. Klopt dat?
0: Klopt. Bijna alle die, of nou een mail, of nou een app, of nou een telefoontje, of een onmiddellijk voorzitter, de trabrostuus, let ik kies telefoontje van hey, uno vergeten, un paimi eten toe. En alle die zijn dat nog, die na overdrag, want een overdrag zijn man die uno, na 5 tot 6 stuk zijn niet zo'n paai eten. Weet je, maar uiteindelijk, alle zijn ze komen nu, want dat betekent ik toe, overdrag, als we bij de arbeid, bijna 120.000 US. Maar nou zo, als schuld, op kom je bijna 200.000 US. Nu, anno 20 augustus 2026, als schuld naar bijna 2 ton US dollars voor een volleybalbond. Dat is ongelooflijk veel. En bijna alle die. Dus niet tegen de massa naar de pers, persconferentie toe. Ook waarschijnlijk wel toe, maar bellen we elkaar dus ook toe. Want het is onvoorstelbaar dat ik op mijn hoofdsponsor, zij sponsor uno. Dan als hem hoofdsponsor op mijn schuld toe. Want jarenlang uno pay. Het is ongelooflijk, het is onbegrijpelijk de mismanagement dat zich heeft plaatsgevonden.
1: Als er zoveel schulden zijn, dat want tak, er is veel geld uitgegeven aan de sport. Toch? Vaak competities door de revie.
0: Dat weten we niet. Eerlijk gezegd, hoe noem je het? Wel dat SOC en je van tijd tot tijd, bijvoorbeeld, je kies wel subsidie voor. Je ontwikkeling in sport, voorheen was het onder het ministerie van regionale ontwikkeling. Hoe snap dat? Ik had kiezen van niet, maar als je niet zou kiezen naar 3 barken, dus een SRD Wajari, voor barken, dus een SRD Wajari. En als je kijkt hoe de schuld zou bouwen op, dan 200.000 US aan schuld, dan kan je vrijwel zeggen, is bijna 8 miljoen SRD. En uno sapa monik mopo. Dus de justitie moet ook nagaan van waar komen die gelden, want de comité die. A 11 dus een paai ticket, we weten niet van waar het komt. We weten niet van waar het komt. En want de sansa me betak toe, na Amoni sa ook is voor een hoofdsponsor. Nee, maar ik amoni Amoni over tabama igi rekening. Sa aman doen aan Amoni dat me no sabi. Maar je kan geen gelden die voor publiek gebruik is, voor de bond, overmaken naar je persoonlijke rekening. Als je een rekening hebt van de bond, waarmee je ook zaken kan doen, waar je ook kan overmaken naar dienstverleners. Waarom moet dat geld naar je privérekening gaan? Dus op die store dat we begrijpen, dus alweer, de man dat ja, maar van daaruit de man bij de pij man. Dat je acties recht, maar dan zei je, want je kan controle uitoefenen op een privérekening. Ik kan alleen controle uitoefenen op de rekening van de bond. En if je hebt wat internetbanking, want via internetbanking ik maak de money abra, zei je, ik maak de money abra goed de dienstverleners vanuit een bond. Dus dat zijn allemaal vragen die de justitie kan vragen aan de mensen. En zij kunnen het best beter uitleggen. Want aan ons, de man, gaat in dialoog naar ons. De man vindt dat nou, ze ook leven naar dat neem.
1: Dus de man weiger alle dialoog om ook de andere ex-bestuursleden.
0: Dus we zijn niet in dialoog gaan met de overige bestuursleden. We hebben wel die documenten opgestuurd als schrijven van Oostengi. Alle die bestuursleden, ex-bestuursleden. Dagelijks bestuur en normaal voltallig bestuur Oostengi document. En nooit nog eens een reactie op dit stuk. Dat dus we hebben gezegd van weet je, we wachten het rustig af. Ook iedereen maar 2 weken, 3 weken op een gegeven moment, als die deurwaardes explode. Maar alleen van de heer Blokland, van hey, 4 dagen heb je om te betalen. We dachten, nou, normaal pay voor die en het valt goed niet, dus we gaan het niet betalen. En om zo'n bedrag uit te betalen, moet je naar de ALV. Koet ik op de klop, nee, ik ga naar ALV, ALV, dat ja, ik koet 65, kijk hoe je het betaalt, want Amoni nog dit. Maar het is geen, we willen die 65.000 Amoni zijn allemaal schrift, dat allemaal moest kiezen. Uno, want betekent wat schuld voor Uno. Omdat Uno de eens dat allemaal moest kiezen 65.000. Want abonnement, pay man, dat je ego claim in ook.
1: Zal ik nog maar begrijpen, heer Zegelaar. De heer Blokland, zoals u dat zelf hebt aangegeven, heeft 6 jaren lang gezeten als voorzitter van de Surinaamse Volleybalbond. In alle deze 6 jaren heeft niemand opgemerkt of ontdekt dat was dat niet klopt met een financieel huishouden?
0: Ja, dus een jaarverslag aan mijn bed, want een jaarverslag in mijn koepel. Maar, aan mijn arki, aan mijn dus aan mijn manier, dat is natuurlijk naar zeggen hoor, want een bij de in het bestuur, een bij de in het volleyballerij zo betrokken. Maar als mijn arki de voorzitter staat die deed, dan horen we dat hij dus koppel was. Maar behalve dat, die verslagen klopten niet, nee. En ik heb het ook gezegd op de persconferentie vandaag. Minowangi de vereniging voor mij aan de trap, maar ik heb ze ook eerlijk in de ogen aangekeken en gezegd van jongens, jullie zijn ook debat hieraan, jullie hebben ook hieraan meegewerkt en het mag niet. Maar we gaan het anders doen, we gaan jullie ook helpen om het anders te doen. We gaan elkaar ondersteunen, uno oscoro, uno, en omgekeerd ook, omdat uno man doet uno wang. Maar het kan niet meer zo doorgaan. Je kan niet zo 3 jaar lang 140.000 hebben, weet je, achteruit hebben gedrukt en dat het niet voorkomt op je enkel jaar verslag en dan was maar in actie.
1: Nu zitten jullie in een bepaalde situatie. Hoe zetten jullie de sport voor?
0: Ja, het is vrij uitdagend, Mino. Vrij uitdagend, omdat je weet, alles wat je doet, ook je eigen huishouding, je hebt money van nodig. Ik heb een mooi plan, een schilder, je doet dat in een of zo, maar ik heb money nodig, in een man doet niks. Dus, Amoni ook kon dat we bribi, dat van mij dat we begi gado geloof, we begi gado voor aanwezig. Amoni ook kon, we zijn alle opties voor 4 Amoni kon zien, naar de partners, sponsoren, partnerschappen, ministerie van jeugd, ontwikkeling en sport, SOC, regionale organisaties, onze eigen netwerken, omdat wij als bestuur, dat kan bij ons pot money in een bond, omdat als we voor voorschieten, als we het jouw loop broeien kon, want uiteindelijk man, ik ook claim de money, en dan is het moeilijk om het op de jaarrekening te plaatsen? Is het moeilijk om op het verslag te plaatsen? Dus we gaan het uno doen morgen.
1: En van de statutenschrijving en interne controle, heeft de bond dat?
0: Ja, zeker. Op de statuut en huishoudelijk reglement. Maar dit is nog boom. De eerlijk, dit is nog boom. We zijn ook bezig in het traject voor herziening, want dit is nog boom. Als je ook de statuten zet, maar Mickey, is het een voordeel van hun. En dat mag niet. Het is een document, het is onze wetgeving, om het zo te noemen van onze vereniging, die aan beide kanten moet snijden. En als je kijkt, snijdt het alleen aan de kanten van de vereniging en het is het voordeel van de bestuurders. En dat is dat we kinky, we zijn bezig daarmee en we hebben ingezet transparantie, openbaarheid van bestuur, goed bestuur, financiële verantwoording. En dat hebben we ook al gedaan. We hebben 3 maanden al verslag uitgebracht over onze eerste kwartaal als bestuur aan de verenigingen. De verenigingen zijn content, happy ermee. Ja toch, ze krijgen periodiek updates van ons. Dus dat proberen we dit vast te houden de komende 4 jaren. Om ze ook te wijzen dat we het naar een professioneel niveau moeten tillen. En we leren ze ook hoe we dat gezamenlijk gaan doen.
1: Ja, tot slot heer Segelaar. Politie onderzoek, want jullie hebben aangifte gedaan. Is meneer Blokland al opgeroepen, aangehouden? Hoe zit dat?
0: Zover we weten nog niet. We weten wel, ik heb gisteren nog contact gehad met de politie. De man hebben gewoon aangifte gedaan bij politie op Scheerslijn. En de man zin de document die afdeling fraude. Dus afdeling fraude ook doet het deel nou. De mensen oproepen. Met het OM afstemmen als ze de status krijgen van verdachte of niet. En van de man doen. Maar intern naar uw advocaat, dat ik ba voor 6 weken. Maar ik heb voor 6 weken dat we lukken naar school toe. En de OM staat naar status. Voor nu. Van jullie willen ook alle mensen oproepen om ons te ondersteunen. Niet alleen met financiën, maar met ideeën, met kennis, met kritische feedback. Toch? En we willen iedereen, nationaal, internationaal betrekken. Want we doen dit natuurlijk voor de sport. Met een hart voor onze kinderen, voor de jongeren, voor de ouderen. Dat de mensen dus actief blijven sporten. Voor zij die van de volleyballerij houden. En we elkaar dus maar gewoon ook toe. Kon naar de wedstrijd. Koluko de play. Vandaag is de playoff start vandaag bij de dames. Wat een spannende race. Dus met de ondersteunen. Want dan dat die. Dat je ondersteunen. Bon van team zo. Want ze zijn bij. Voor drie. Want entry. Dan dat. Weet je. Gaat het geld terug. Naar de sporters. Naar de selectie. En we roepen ook alle oud volleyballers op. Om ons te komen helpen. Ieder die zegt van. Hey, ik wil dit bestuur. Een warm hart toedragen. Maar ik denk kom. We staan open voor alle partnerschappen, zolang het in het belang is van de sport.
2: Je mag zeven zijn, dan komen er heel veel mensen, joh. Wat gaat men van ons denken als men in het buitenland de meijer de zaal is? Ik denk dat we're a bunch of thieves. There's a bunch of thieves. Vervoerman. Meneer Carmen in Blokland vervoerman. Want natuurlijk moet het onderzoek eerst worden afgerond. Ik praat over het algemeen. Zijn er nog mensen, want het leek of Bermadak wie steekt zijn of haar, steekt de handen, zet de handen in de lucht. steek je vinger op. Zijn er nog mensen, had je een stukje organisaties in Akondre, ja. Na ektelijk van de meentakie Pero Kodra Pimjang. Organisaties. Pero Kodra Pimjang. Organisatie moest doen als het moest zorgen dat je. Hoe zeg je dat? Dat er meer geld komt in het laadje. Is vervelend daar. Dit soort dingen geven ons echt een slechte naam. En daarom kan ik niet voorstellen, ik begrijp hoor, advocaat en juridisch, bla bla bla. Meneer Blokland, even binnen meneer Blokland, je wil uit wel. Advocaat kan mooi zeggen ja, maar je hoeft niet te praten. Maar intussen is dit het tweede optreden van meneer Siegelaar. En nu reeds kan ik je zeggen, zullen er mensen zijn die denken van, nou, die Blokland is van ja. U kent meneer Blokland, ik heb een foto van hem, zodat u zich kunt oriënteren. Hij is de man die dus de hamer in handen had bij de Surinaamse volleybalbond. Zijn voornaam is, laat maar eens kijken, ja, Lionel, no? Lionel Blokland. Interessant, jammer voor de sport, Isabi, volleybalsport. Maar ik zou uitkomen, want hoe langer je zwijgt, is dat is niet goed, man. Ik lees een paar reacties na de advertenties, maar wat hij eerlijk als hij is zover, want eigenlijk denkt men dat hij allemaal, dat heel land daar, zit vol met mensen die jatten. En die organisaties eigenlijk zien als een soort van zuigklep om reger te worden. Een soort njampatu. Die organisatie is een soort njampatu. Dus laten we hopen dat onderzoek ervoor zorgt dat alles wordt gekleerd. En dat alle gegevens op tafel komen. Dat meneer Blokland ook gaat reageren. Zodat wij de zaak beter kunnen volgen en becommentariëren. Maar goed, Arki, nogmaals wat advertenties en dan zijn we terug.
3: Heritage Village 2026. Samen beleven we ons erfgoed. Op 21, 22 en 23 augustus verandert de binnenstad in het bruisende Heritage Village. Vanaf Wakapasi, Palmentuin, Fort Zeelandia en Waterkant. Een speciaal ingerichte autovrije zone waar Suriname samenkomt. 3 dagen lang staan cultuur, culinair genieten, muziekontmoeting en saamhorigheid centraal. Dus kom op 21, 22 en 23 augustus naar de Heritage Village in de binnenstad van Paramaribo. Beleef dit bijzonder initiatief voor de allereerste keer. Heritage Month 2026. Hoe wij hier ook samenkwamen, zo gaan wij samen verder.
4: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Sepi mi gudu.
2: Ya mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
1: Shella send money, Jim. Baya me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
2: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
1: Nee, mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
2: Mi sugru skrati, als we net hier om de hoek gaan.
1: Unaf verstand in de verstand dat mi no wan.
2: Dan breng ik je op de e-bike, geen benzine verbruik. Dat is essie, odorobaka.
1: Isop sang, doe zei wani.
2: Mi popje. I said here.
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Mi chis mi man biji euro that they want konjim SRD.
2: Then a euro.
1: Man a Hollandse ne verstaan. Then a hobby. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang tifun.
2: Okay. Dan mo chari ga on trouwen.
1: Nee. Het voet na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chisme euro altijd.
2: Maar dan hoe dan? Laat shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
1: Stop deka tif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa euro so.
2: Si mai pa euro ne egi oso.
3: Bam. They don't have. Ik lees een paar berichten. Meneer Limbo laat ik ook zeggen dat hij en zijn bond willen bepalen voor de korpschef. Dit krijg je ook te horen van andere agenten. Ik lees door. Zonder iemand te beschuldigen is het bekend dat als je verwijst naar je advocaat, dat het gezien kan worden als afleiding. En je hebt helemaal gelijk, Limbo, dat die man moet uitkomen. Want alleen door zelf uit te komen met je bewijzen... Sorry, ik kan kriovisie. Een naam wordt hier genoemd. Die man mag vrij 100.000, no? Deze man mag dan voor 100.000 ook vrij. Recht voor één, dus ook recht voor de andere. Ik ga er maar zeiden we bel, jongen. Mijn god, man. Je moet even niet bellen, want ik ga niet opnemen. Ik gebruik dat toestel voor de apps. Meneer Limbo, één ding is duidelijk. De staat Suriname zal met deze PG altijd aan het kortste eind trekken, omdat het een... Ja, oké. Okay. U zegt dat ze VAP is. En al die huilen, al die hypocrieten over die onafhankelijke rechtsstaat. Waar waren ze toen Santokki de PG ging belonen? Suriname is gedoemd te mislukken. Opdonderen de hele rechterlijke macht is een VAP-bolwerk. Over Dodson wil ik alleen dit kwijt. Schaamteloos. Nu snap ik zijn overstap uit doe. Eigen belang. We lezen verder, dames en heren, Limbo middag. Is die heer van Saramaka nog niet terecht? Wie van Saramaka, die Nederlander? Ik heb begrepen van niet. Limpe roko da drapi mus nyang. Dana ding, ja rekening voor dunker fecalie opruimingsdienst. Wang eklop, want die malat no kanyan pere mei roko. Ja, maar ja. Meneer Cliff, zoals een voer. Waar gaat het heen? Vertrouw echt niemand. Is een beetje vervelend, man. Te veel. Er heerst een corruptiepandemie in Suriname. Zoals een sari. Limbo, de waarnemend brandweercommandant, leidt misschien aan geheugenverlies. Er waren in 2015 reeds malversaties met betrekking tot de aanschaf van persoonlijke standaarduitrusting, PSU, voor het korps brandweer, door Siri Shopping van de heer Joe, wat heeft geleid tot de oprichting van de politieke partij PING. Het betrof een financieel en operationeel belangrijk dossier. Er ontstonden vragen over onder meer aanbestedingsprocedures, leverancierscontracten, facturering, betalingen en de daadwerkelijke levering van de bestelde goederen. Ook uit de overheidsinformatie bleek dat er vertragingen waren bij aanbestedingen en dat er problemen bestonden met betalingen voor brandweerlaarzen, leverancierscontracten, langdurige betalingsachterstanden. De brandweer ontbreekt al decennia een afdeling interne controle of procurement. Ik ken die case, ja, volgens mij. Ja. En een brandweercommandant wat geheugen verlies me ook toe. Because you've refreshing my memory. Meneer Eik heeft een raar begrip van gelijkwaardig partnerschap en korte lijnen gekheid. Communicatie gaat via formele lijnen. Wat voor korte lijnen? Dus via app wil je op je wenken bediend worden? Dat gaat niet. Ja, meneer Limbo, de Nederlander, heel jammer hoor. Ja, we moeten nog even afwachten. Iemand gaf op FB wel een belangrijke tip, hè. Die zag een auto rijden achter of voor haar. Dat is volgens mij doorgegeven aan de politie. Cliff, wat een ravage heeft Blokland achtergelaten bij Sifobo. Hij heeft de volleybalbond met kardinale schulden en in chaos achtergelaten om zich nu te bemoeien met de Mennonieten, waar er heel veel geld valt te verdienen. Oh ja, dat is dat spokesman, no, dacht ik. Goedemiddag, deze week hoorde ik via uw station de buurtmanager van Tourtonne aangeven dat hij gaat praten met ambassades ten aanzien van uitzetting van de illegale. Graag duidelijkheid over deze verantwoordelijkheid die, als ik me niet vergis, toch bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt, en of de korpschef of hoofdvreemdelingendienst. Terecht. Overigens reed ik gisteren toevallig, ben ik me gaan oriënteren, en die dames die staan er gewoon nog hoor. Ik heb zelfs nog nooit zoveel gezien in de Tourtonnelaan. Isabi. Dik wang, mangri wang, normaal wang. Niet ter ding. Lem, de heer Lionel Blokland zit ook bij Braganza. Ja, dat weet ik. De minister moet snel ingrijpen in deze feiten tussen de twee jongens, bij wie mogelijk oud zeer zwaarder weegt dan professionaliteit. Tussen voorzitter politiebond en KC, twee politiefunctionarissen van dezelfde lichting, is er mogelijk sprake van de volgende knelpunten: acceptatie, onduidelijkheid over rolverdeling en of bevoegdheden tussen enerzijds de hoofdcommissaris Stevens Korpschef en anderzijds de hoofdinspecteur Eik, tevens voorzitter van de politiebond. Niet zonder reden heb ik bewust de functies genoemd. De minister moet snel ingrijpen in deze feite tussen deze twee jongens, bij wie mogelijk oud zeer zwaarder weegt dan professionaliteit. Mijn inziens kan de inzet van Mennonieten een grote meerwaarde voor de landbouw in Suriname hebben, maar het moet wel volgens de regels van het land gaan. Ik ben het daarom eens met de president als zij zegt dat in de kustgebieden duizenden hectare landbouwgrond onbenut blijven. Het binnenland van Suriname moet beschermd worden. Wij lezen, dag meneer Limbo, bonden breken een organisatie en het hele land. Zou u in alle eerlijkheid een bond accepteren in uw bedrijf? Bovendien lijkt het mij dat de politiebond met alle KC's en ministers een probleem heeft. Wie is dan het probleem? Ik denk niet dat de KC en de minister verantwoordelijk schuldig zijn aan de bond. Ik vind het vervelend, zegt Janice. Meer apps mensen, zometeen meer interviews. Ik denk dat de korpschef en de bondsvoorzitter alleen aan tafel moeten gaan en als twee volwassenen zaken moeten uitpraten. Het is bekend dat beiden ambities hadden om korpschef te worden. Gewoon de zaken uitpraten en goede afspraken maken. Ala Oso Ching Alla osopem gos my Archie Lembo. Hij is een goeie. 91.7 FM. www.limradio.sr. App nummer 8781. Oké. Je bent een echte limmer, no? Blijkbaar. Alla osopem go. Smij Arki Lembo. Even voor dat iemand gelijk BT. Alla osopem go. Smij Arki Lembo. Milobem. Goedemiddag Cliff. Sinds wanneer is er een instantie verplicht om de bond te verwittigen van een besluit genomen tegen een medewerker? Ik hoop dat de bond eens begrijpt dat de medewerkers de bond in dienst hebben om hun belangen te behartigen. En derhalve is het de medewerker die de bond verwittigt over een besluit tegen hem genomen. Limbo, de politiebond, hindert het gezag van de korpschef. Deze korpschef heeft dit eindelijk ingezien. Waarom was meneer Dodson tijdens een NDP-regering bedankt als minister? Als we deze vraag stellen en kunnen beantwoorden, dan weten we tenminste met wie we te doen hebben. Als ik het mag zeggen, hij is een van de Surinamers die zijn eigen belang voorop stelt. Als hij er geen belang bij had, zou hij niet verdedigen en praten over dat hij gaat tonen dat hij gelijk heeft. Mevrouw Over, u had ik het, ik heb lang niks van u gelezen. Hoe gaat het met u? Mevrouw Marlene, u was een tijdje weg. Uw laatste bericht dateert van, ik zie hier, 8 mei. En als we alleen maar zo lang weg blijven, maak ik me zorgen. Meneer Limbo, meneer Eik wil korpschef worden. Voordat Pinas benoemd is geworden, heeft Eik in dezezelfde programma, in hetzelfde programma aangegeven dat hij de beste kandidaat is. En ieder met een rationeel denkvermogen ziet dat in. Laat Eik zich sterk beginnen te maken binnen de bond om te voorkomen dat ze hem binnen het bestuur wederom proberen weg te werken. Zoals dat gebeurd is in juli vorig jaar. Ja, mensen mogen ook ambities hebben, dat is normaal, toch? En hij heeft dat ook eerlijk gezegd toen en recentelijk ook nog. Waar gaan we naartoe met dit bericht? Is te lang, man. Ik scroll verder. Maar meneer Limbo, deze spanning was te verwachten. En eigenlijk reeds voelbaar toen meneer Eik in de studio bij u was. Lim, goedemiddag mevrouw Vreedzaam, slaat de spijker op de kop. Dit is wat ik gisteren bedoelde. De grapjas Dodson mag van mij. Nee man. Pres gaat door met het strak beleid. Vreedzaam gaat u ook door. Leden uit DNA als mevrouw Vreedzaam zeer schaars. Zijn zeer schaars. Surinamers worden eindelijk wakker. Ga na wat Dodson allemaal op zijn naam heeft. Erwin. Limbo, waarom zijn mensen niet consequent? Voor diefstal van paspoorten wordt Weyland Chan verantwoordelijk gesteld. Wil dat zeggen, heb ik al gelezen. Wil dat zeggen dat diefstal van Quick dan Simons verantwoordelijk gesteld moet worden? En net zo, even. Limbo, verleden week heb ik uw bericht van OW. Heb ik uw bericht dat OW bezig is met het zandgedeelte van Toetlefo. Maar het reddenproject, wel na 2 dagen regen, zijn de zandwegen bar slecht. Omdat ding skribel den passie, collagi madenopoti, santi verhoog den passie. En net zoals vorige minister vernietig den passie. Maar kan dit niet nog bij bijten, toch? Oké. Okay. Ik moet dit ding sturen voor de makers van de verkeerstip, want iemand levert hier kritiek. Ja. Ivar, mensen, ik probeer het bericht. Luister naar de verkeerstip. Er wordt gesteld afstand te houden van taxis en bussen, omdat ze plotseling kunnen remmen. Iedere koe van zondag weet dat. Mijn probleem is het feit dat men met deze stelling vrijbrief geeft aan taxis en bussen om aladol te stoppen, hetgeen ze nu reeds doen. Dus nu moeten de keurige weggebruikers zich conformeren aan het rotgedrag van de bussen. Gekker kan het niet. Oké. De bonden willen altijd op de stoel zitten van de minister, in dit geval op de stoel van de korpschef. De leiding is nooit ondergeschikt aan de bond. Ik ben in de uitzending. Ik bel je straks na het programma. Ik zag er even, want ze hoort mij. Dus, oh ja, ze heeft me gehoord. Meneer Limburg, ik maak het goed hoor. Fijn te horen dat het is opgevallen. Geen berichten van te ontvangen. Ik was inderdaad even op familiebezoek. Oh, blij dat u terug bent. Ik snap niet dat er toch mensen zijn die zeggen dat de Mennonieten een meerwaarde hebben voor Suriname en onze landbouw. Kennen mensen de track record niet van de Mennonieten? Overal in de wereld waar zij voet aan wal hebben gezet, zijn ze op een gegeven moment uit het land geveerd. Surinamers, Galizen, ga je scholen. Meneer Lim, men valt eigenlijk nodeloos aan. Die man mag zijn ambities hebben. Niet verkeerd. Een bond is nodig waar de leiding er een rommeltje van maakt. Vaak genoeg hebben bonden klusjes van de directie opgelost. Dus waar hebben wij het over? Meer berichten. Cliff in Rotterdam luisteren alle Surinamers ook naar Lim. Meen je dat? En por foto? Lim, goedemiddag. Zijn de 300 politiemannen die uit het korps waren gehaald door Chan terug in het korps? Bij DC Bola 500.000 lassie. Nooit moro uno erewan sani omtrent amoni dati. Werkelijk jongen. Limbo corruptie is geen ziekte van de politiek meer, maar een kwaal. Het hele land met zijn bevolking is voor 75% corrupt. Is hard, confronterend en vooral ongemakkelijk. Maar juist daarom verdient zij serieuze aandacht. Corruptie in Suriname is al lang geen probleem meer dat uitsluitend kan worden teruggebracht tot ministers, directeuren, ambtenaren of politieke bestuurders. Het probleem zit dieper. Het zit in een systeem waarin burgers soms zelf bereid zijn regels te omzeilen zodra dat persoonlijk voordeel oplevert. Wie via een bekende sneller een paspoortuittreksel of een overheidsdocument probeert te bemachtigen, lijkt misschien slechts gebruik te maken van een handige ingang. Maar precies daar begint de normalisering van corrupt gedrag. Wat wordt afgedaan als een gunst, een connectie of een kleine regeling, draagt bij aan een cultuur waarin eerlijkheid steeds minder waarde krijgt. Het gevaarlijke is dat corruptie daardoor niet altijd meer als corruptie wordt herkend. Grote schandalen halen de krantenkoppen, maar kleine vormen van bevoordeling blijven vaak buiten beeld. Een telefoontje naar een bekende, een voorkeursbehandeling, een politieke connectie of het bewust overslaan van een procedure kan onderdeel worden van het dagelijks functioneren. Wie daartegen protesteert, loopt vervolgens het risico als naïef te worden beschouwd. Wat een mooi bericht is dat. Zoals Grievas aan je ziet. Het klopt als mijn serende vinger helemaal. Ik neem het helemaal niet op voor Lionel Blokland, maar het is wel duidelijk te zien dat hij volleybalsport in Suriname een aantal treden hoger heeft gebracht. Ja, trouwens, dat was zijn taak als voorzitter van het bestuur. Meneer Limbo, hoe staat het met de diefstal van het geldsbedrag uit NIS? Het lijkt nu schering en inslag met alle corruptiehandelingen. Er wordt gejat en gejat. Priesters trouwden nooit, maar vertelden ons wel hoe een huwelijk hoort te zijn. Net zoals politici nooit echt gewerkt hebben, maar ons wel uitleggen wat werken is. Wanneer men dit lied hoort, gaat men boos worden, maar er zit waarheid in. Ik kan nu niet luisteren naar het lied. We verdedigen niemand, maar als de bondsman aan de KSI vraagt wat de stand van zaken is betreffende bepaalde zaken, is het heel normaal dat hij antwoord krijgt, mits de KSI geen boter op zijn kop heeft. Heat, heat, heat, de berichten worden heat. Limbo, deze Mennonieten gaan het niet houden bij landbouw. Ze gaan door met ontbossen totdat er niets meer overblijft. Zo, ik ga maar een ander toestel. De bericht schuit die jong. Hij schuit die Jimmy. Jongens kunnen deze berichten ook apart op YouTube later. De bericht schuit die valk. Basman, morgen ben ik afwezig. Oh, dat is mijn trainer, dus ik kan morgen niet trainen. Phil kan morgen niet trainen. Dat is ook mijn train, mio. Ik heb begrepen, het gaat om meer geld hoor, bij de brandweer. Laat me even kijken. Eigenlijk, het gaat om de middag 100.000. Invoersam Abja, het gaat om bijna 400.000 SRD. Moet hij exact 399.000 SRD. Toch? Meneer Sapsama Dwanga Moni. Die man was alleen op de afdeling, geen controle. Hij was alleen op de financiële afdeling. Maar hij is toch van de beesten af, joh. De waan die zie je. Zullen we naar hoofdverbrandweer? Aheer, hoofdverbrandweer moest kiezen wat reprimanden. Je moet dus die systemen inbouwen dat geld wordt. Dat ding ook beschermd wordt. Dus aheer 100.000, zei meneer Imrich Taigi Jamal. Nee, klap, is veel meer dan dat. 399.000 SRD. Bijna voorbarkie. 400.000. Boy. Ama initial na RS. RS amane. Dus kada amane Rinaldo, kada amane René, kada amane Roy, kada amane Reinald, kada amane Ronald. Zod R de baga. Reggie. Kadamaneng Robert, kadamaneng Ryan, kadamaneng Riano, kadamaneng Randy. Sotra erde. We zijn goed fijn aan manieren, maar dan gaan we de RS. Kadamaneng Roy Mikariba, Ryan Mikariba, Reggie Mikari, minusap tra eriara, isabi, marimatai mi drio nigren nigren tisum, yo, aman bosa yermoni, we lafu mana, une lafu mates freeze lagar, Ja, ik voel man. Ja, moe keer me. Moji ja, moe niet voor mij dat gwe. Na moji mi, moji ja, moe niet brandweer dat gwe. Amara RS, dat is een atra, dat is een S. Ja? Zandvliet. Sandel. Sabayo. Sota S de. De S lai. Sunil na fami na sani. Fekaring na voornaam. Isabi. Wama pot wama nenja so. Mine lizi. Go poris manenja. Pot kum wan ka S ja so. Nee. Steelmans. if a man is Steelmans, dan je moet controle dat je aan je Steelmans. No man, is vreselijk, jongen, met dat je. Samen doen we het. Nou, die hele top van die brandweer moet eigenlijk moet een drill krijgen. Ik weet niet wat die minister doet. Hoe kan het dat het geld weg is? 399.000. Met drill aan je leiding. Jongen, ik laat ze alle hoeken van het gebouw zien. Normaal. Met drill dat je pissen niet broeken. In een low. Je moet zitten controle. Als er een bakbouw in krijgt. Isabi. Wanneer ik hier gewoon bij hem zit. Gewoon onvoorbereid met die man. Ik wil alle ik wil alle vier camera's gewoon zien. Hoe kan gaan jullie die filmen? Ik wil ze even zien. Ik wil ze controleren. Want zijn ze er? Alle vier zijn er. Laat me ze zien. Dit zijn die vier. Wat zijn die microfoons? Dit zijn de microfoons. Gewoon hoor, of de blue sky. Hé, hey, camera's, breng allemaal. Ook al worden niet gefilmd. Je moet check, je moet looken, je moet gaan na. Want als je niet looken, gelukkig, dankzij God, heb ik die mensen die hier werken. Gelukkig. Maar even nog een traplezie met andere inbors. Gewoon een camera en lassie. Je moet sabie, want je controleert. Eindstand, je hebt vier, maar je ziet maar twee. Maar ja, ik ben wel gezegend daar met... Die jongens hier hebben korte vingers. En zo, kort. Maar goed, het is... we moeten wel iets doen, want kijk, het is... Ik wil dat bericht weer lezen. En weet je waarom ik het wil lezen? Wij allemaal doen dat. Wij allemaal houden die corruptie in stand. Ik heb het bericht gelezen. Want je moet misschien een uittreksel. En je gaat niet in de race staan. Je belt. Hey. Je noemt maar je mama uittreksel, joh. Was maar zijn rokodrappen en je krijgt het. En volgens mij is er niemand in het land, dames en heren. Zat dat mine dwing of je hebt het nooit gedaan. Want ik heb het ook gedaan. Isabi. En we staan er niet eens bij stil. Dat we daarbij, dames en heren. De zaak, we geven corruptie juist mes. We put mes die corruptie. Isabi, ik vind het een geweldig mooi bericht. Maar om het bericht niet te vinden. Dames en heren, om het weer te lezen. Voor veel en bagger. Jongens, met Mila van de Nessa, de Massa en Jimmy, hoor. Hoe loopt deze aan die Sierra? Heb je de Neng erg, die zit dat die? Jongens, met Mibigi Laf Bagalik is de. Dat bericht is zo goed. Dat bericht is zo goed. Ik wil het lezen en dan gaat u zichzelf misschien herkennen. Want u doet het en het is geen verwijt. Maar soms moet iemand ons even met beide benen op de grond laten staan weer. Van, hé, Arkino. Ik zoek dat bericht, hoor. Dus weet je, nou niet eens lang. Maar het bericht is goed. Alla osopem gos mei archi lembo. Sma mo feni spreek als aan en jou. Ik ga niet vandoor. Ik weet niet, kun je dit weer voor me sturen? Zonder wussabi, we doen. En we doen omdat uno isabi. En weet je waarom we het ook doen? We doen het, dat is geen reden om te rechtvaardigen hoor. Maar dat systeem in dit land is zo lang aan beren. Je komt ergens aan en de mensen in dienst verlenen het bedrijf. En je wordt niet eens correct snel afgehandeld. Isabi, misschien is snel niet het juiste woord, maar je wil correct afgehandeld worden. Isabi, mensen zitten gewoon achter een balie met een kogel in hun mond. Beseffen niet dat je niet met een kogel in je mond kan praten. Of ze zijn aan die telefoon en je staat daar als een peeweer te wachten. Isabi, normaal, het is. Sommige mensen willen die dingen snel. Willen die dingen snel. Maar goed, laten we nog doorlezen. Kan zijn dat sommige vragen van de bond niet thuis horen in een groepsapp. Want wie kan je tegenwoordig vertrouwen om confidentiële zaken niet naar buiten te brengen? Wat ik als hij wel moest doen als het hier om ging, was wel antwoorden uit beleefdheid. Geef een tactisch antwoord of gewoon waar het op staat. Gaat ook om beleidszaken die niet te vroeg naar buiten mogen komen. Lim, goedemiddag. De minister had gezegd, uno test me. Maar nu nemen alle corruption hun kans. De politie was eerst aan de beurt. Nu is het de brandweer. De resterende groepen moet de minister nog uittesten. Hij moet wat geduld hebben op de rest. Limbo, er is een Wanica. Coroni en Saramaka zoveel domeingrond uitgegeven door de staat voor landbouwdoeleinden, maar niet daarvoor wordt aangewend. Laat de staat deze gronden intrekken en uitgeven aan de Mennonieten. Ze hoeven dan geen geld meer uit te geven aan ontbossen en of irrigatie. Minder investeringskosten dus. Alla osopim go met Arki Lembot zou mooi zijn met de stem van Pres Fene, Pres Boders of Dominique Polane. Normaal, die mensen zijn allemaal gaan lusten. Lemfa. Bellend voor een of ander papier is geen corruptie. Het is mijn lijn. Geloof me, als je geen lijn hebt, sta je 3 dagen daar. Dat bedoelt de persoon toch? Isabi. Andere mensen staan wel rustig 3 dagen. Maar, Lim, ik snap het helemaal met betrekking tot bijvoorbeeld het afhalen van een uittreksel, etc. Maar dan moet ook hard gewerkt worden aan ons systeem om vertraging, klantvriendelijkheid, you name it, gewerkt worden. Dus dat bedoel ik. Dat heb ik eerder gezegd. Ah. Cliff, voeding, olang asa you e train. You want to tell me that you no sabi, if I must train you wang? Imagine you look at me tell you. Na lazy you e lazy, and you bridge that you no feno afraid. No, but a man there is a day anders. Want if he go bijvoorbeeld IHR IT, dat die door IT, dan moet ik geven nog twee. Dat die door, nee, ik moet dat je haar 10. Dat die door 9, dat je denkt, je stopt daar. Mijn baan je dat je, geef me nog 5. Dat haar 5 hier, Isabi. Maar van mij nog de, Tamara, dat heeft mijn baan haar hier. Dat mijn haar IT, want normaal niet dat je dat, je moet 10, je moet 10. Isabi, dat haar IT, of derde waar je haar 6 hier aan. Isabi, dus die trainer is belangrijk om je dat te zeggen. Hey, no. Maar ik ben ready, mijn jongen, voor zo'n lang als hij het tegen de jongen. Ja, maar die is jongen, mijn god, jongen. Dat gaat zo'n soort dag. Een kassier moet toch ervoor zorgen dat alles richtig gaat. Want hij werkt niet voor een partij, maar land en volk naar eer en geweten. Ja. Limbo, u ziet nu dat de commandant duidelijk leidt aan geheugenverlies door het doorspelen van verkeerde informatie. Er komt straks nog meer in de media met betrekking tot de brandweer. Hoe er met een pick-up autobanden bij de technische dienst zijn weggehaald. Wat nu bij de brandweer gebeurt is al decennia zo. De controlemechanismen ontbreken en men heeft vaak corruptieve zaken ingedekt door leidinggevenden. Oké. Maar dat van minister Odrella leiding als er op zijn bureau kwik verdwijnt. Zo. De man dat Robin Sniper. Hoe die ba man dedek ba, mino lisa die sier. A man dedek ba, hoe nog kara man in de saan die sier. Loek even man bij de dame, daar was ik meegegaan man. Laat die mensen voor zo'n betrak op de karabane alle dee. Maar die man is... Die R en de S staan voor Raoul je stilt. Lim, geld maken de mensen soms gek. Maakt de mensen soms gek. Ai, misabi. Maar dat Gilio, Erwin, Rajen, Raoul. Mera Fafafika, i rapport. Tangano, doofpot. En hoe is het probleem? Breng meneer Hellings weer in je programma nou. Lang niks van hem gehoord. En hoe is het probleem? EBS opgelost. Is Brunswijk eindelijk afgelost? Nee, die is er nog. Maar ik ga in alle rust dat bericht zoeken. Je zou niet dat hem vinden dat we lezen. Maar die man was alleen, dat vind ik erg. Die man was alleen op de afdeling en nam aan de controle man. Daarom kan man naki, maar daar heb ik bij wat hier wagi. Even een bankba. Limbo vraagt minister Defensie wanneer wij die met pensioen onze medaille krijgen. Ik moet 30 tot 35 jaar krijgen. Oké. Wat is het? Boete door geel rijden.
4: Ik heb het gezien op Facebook.
3: Yuki Seng.
4: Ik heb het gezien op Facebook.
3: Als mag je zo, hoeveel moet je betalen? 1200. Maar geel is er niet, dat is een soort verschil. Maar geel is er niet, dat is een soort verschil. Oranje moet het op zo.
4: Ja, dus ik kom gezien over een baas geel.

het betreden van een elk Engels sprekend land, vroeg de douane aan mij als ik van... Nee, maar dat is niet waar. Ik geloof het niet. Ik lees het niet. Je jokt. We klagen over corruptie, maar alle corruptelingen in leidinggevende posities bij de overheid worden gehandhaafd en beschermd. Vooral als ze van bepaalde partijen afkomstig zijn. We klagen over corruptie, maar stemmen steeds weer op corrupte kandidaten voor de Nationale Assemblée. Alle corruptelingen van ABOP zijn er nog steeds of krijgen een zachte landing. Grasalco, EBS, TAS, Kanawaima en ga zo maar door. Hoe verder met Suriname? Maar u moet niet alleen zeggen, want er zijn ook corruptelingen in alle andere partijen. Alle partijen hebben ze. U noemt alleen ABOP, dat vind ik niet eerlijk ook. Maar corrupteling, laiere, en hun ABOP wang. Kijk voor me. Corrupteling de Alassi. En ja, juist de man dat ik is aan ruimte. Isabi. En sommige van ze. Ik bedoel, even is dat je op een bepaalde ding. Isabi. Even op een bepaalde ding. Maar mijn god. Amigos, don't have a see. Gotaya mano taki ye be gotaya amigos don tafe si amay luku goy na kamera you are the heck for our mentai eerlijk oranje bij verkeerse betekent in eerste instantie stop maar indien u dicht bij het streep ja doorrijden ja indien maar mira die is stop. Goedemiddag Lim, ik heb nooit extra betaald, ik weiger. Ik heb bij de deviezencommissie gewerkt, ik heb mensen met spoed geholpen en heb nooit extra geld gevraagd. Groetjes mevrouw Oosburg. Je hebt die mensen, ja. Je hebt die mensen. Isabi. Want zodra mij gaat betalen, wordt het al vervelend. Ik heb je geholpen, alsjeblieft, dit is... Ik begrijp, je kan niet te lang in de rij staan, want u bent slechter been, bij wijze van spreken. Ik heb u geholpen, u bent slechter been, ik merk het. Alsjeblieft, dit is dat stuk van u. Oké, drinkt u een sof. Lidrap heb je. Dan moet je zeggen, nee mevrouw, ik heb dat geld niet nodig. Ik heb u geholpen, omdat u bent slechter been, daarom heb ik u geholpen. U mag dat geld weer nemen. Ja, maar het is... Is 500 euro. Wat zegt u? Is 500 euro. Ja. Maar het is goed hoor, als u zegt dat. Als u zegt. U zegt, dan ga ik het niet. Maar... Zo zijn we toch. En wij ook aan bedrag. Nee. We nog haar met haar hoor, hè. Op basis van de realiteit met Haruno. De balde maatregelen, euro, wat was dat? Euro. Wat? Ik ga even niet op die live, want soms doet het weer gek. Lim, no? Uno hango, o sea, es al cuarto por fin, yo nog naar een conferentie. Lembo laat Tyson het inspreken. Ai, dat zou een goede zijn. Kunt u minister Sang eraan herinneren dat ze de goot aan de Batibalstraat, aan de Batbatistraat zullen ophalen sinds Bakanatori? Tot nu toe, nooit die. Batbatistraat. Inderdaad, Limbo, het volk werkt ook mee aan corruptie. Zoals gisteren in een slaansbus. Die mevrouw stopt uit, ze betaalt 20 SRD en geeft de NVB-kaart terug aan de chauffeur. Mee erger meer.

0: Vraag maar Norad waarom hij steeds verlengt voor de mannen in de top van de brandweer die 60 jaar zijn gepasseerd. Geen enkel meerwaarde hebben ze, maar ze blijven maar verlengen. Maar de maf abop is pa akroon. Waarom is Brunswick nog steeds bij EBS? Als ze horen €500, die is in mijn broeken gelijk. Na in alle osopee go, you Jere Lembo, dankjewel. Waarom, daarom kan Suriname zijn draai niet vinden, alleen maar corruptie. Iemand zei die R staat voor Ronto, zo maar, die Ronto. Uno klas wie wat jara. Hé, we hadden een keer interview, als dat goed is. Of wat is het ding? Is parmezaan met... Parmezaan met... Nou, dat is Santa Barama. Ik wil een beetje naar eerder weg. Draai parmezaan met Vamening, met Noret morgen. Ik heb nog een paar advertenties die we nog moeten shooten. En dat gaat zo. Ik ben zo meteen bij jou terug.
1: Let's go. Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten.

0: Violent. Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: Dat die lezing.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
4: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
5: En ik nieuwe schoenen.
4: Ja, ik ook.
5: En pa, mijn tas is kapot.
6: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amana 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, maar die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe and enjoy.
7: Did you ready now?
0: 30 jaar Nas Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt.

0: Wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
3: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: Jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Macintosh Media is altijd gewoon goed. Mensen, wij gaan... Ja, maar ja, zijn we rustig, rustig. Wij gaan... voor Jompo. Isabi, gaan mooi, vaarlijk voor Jompo nou. Dat was nice. We hebben zoveel als mogelijk... zijn we met u bezig geweest. Hoe tja, meneer Eikon. Hoe tja... meneer Imerich Kon voor brandweer. Pascal Segelaar. Jennifer Vreedzaam, mijn hoop dat Tamara, meneer Sanjuan Konsdang, mijn vader in Blokland, Isabi. Ik bedank alle mensen die hebben verklaring, die hebben meegedaan, die hebben gevolgd, hebben gekeken, hebben, zijn boos geworden, hebben gelachen, hebben... Isabi, het is toch één geheel. De adverteerders ook nog, de crewmembers. Ik heb maar wie don't own the rights, het staat er al met een pokoe. En na pokoe die zie, dames en heren, een piece realiteit gaan wij eruit. Tomorrow I will be right here again, Isabi, trying to serve you. En dan hoop ik dat u wederom zult luisteren naar ons en naar de BT. Fijne bagadina. Take care. Let goed op jezelf. Wees heel erg voorzichtig in het verkeer. Eet niet te veel. Isabi, beweeg veel. En probeer een harde eigen discipline in te bouwen. Love you. Tot morgen.

0: Van Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langer in mi beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is van je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, de Zabi. Wat een service geweldig. De Oerusman heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
2: Mama!
4: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
5: En ik nieuwe schoenen.
4: Ja, ja, ik ook.
5: En pa, mijn tas is kapot.
6: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe and enjoy.
7: Rustig, dikke rustig, Amaydria. Rustig, rustig.
8: Omwika, man.
7: Oei, omwika.
8: Waar omwika, man?
7: Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, tik alasan. Kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, tie your back. Wat ik mee?
8: Ja, want daar heb ik voor maken te kussen.
7: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Ik ben vijakba.
9: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
10: The number one tune this week.
11: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
12: Number one.
13: Number one.

Het is bijna 13 minuten voor de klok van 7 uur. Ik haast me om wederom te zeggen een hele, maar dan ook een hele goedenavond. Het is weer donderdagavond, donderdag 20 augustus om precies te zijn. En de microfoon staat hier weer open in de studio met mij, Robert, achter het paneel. Dat is mijn naam nog steeds. En tot aan de klok van 9 uur zit ik hier in de studio om je trommelvlies te gaan spekken van links naar rechts. En je weet hoe we dat doen. Ik heb weer meegenomen oude pokkels, nieuwe pokkels, bekende, onbekende. Lekker gefrommeld door elkaar. En die krijg je van mij gepresenteerd. Uiteraard, tussen de pokkels in hebben we wederom genoeg ruimte om met elkaar te kletsen. Over, waar gaan we het vandaag over hebben? Ik zat te denken, eigenlijk dacht ik al heel gauw bij mezelf van, maar hoezo heb je dit niet eerder bedacht? Hoezo heb je dit niet eerder belicht? We zitten in de maand augustus en de maand augustus die heeft nog, even checken, 20, 31, die heeft nog 11 keer 24 uur. Dus die heeft nog 11 dagen. De maand augustus is een bijzondere maand in Suriname. Het is namelijk de eerste keer dat we, de Heritage Month in het leven hebben geroepen hier in Suriname. En daar wil ik een beetje op gaan inzoomen. Uiteraard, wij gaan er ook, en met wij, dat bedoel ik Lim FM uiteraard. Wij gaan er ook het een en ander mee doen. Ze houden dat lekker in de gaten. Maar dat wil ik vandaag even gaan belichten. Wat houdt het allemaal in? Wat leren we van elkaar? Wat nemen we van elkaar over? Wat niet? Wat willen we doorgeven? Hele tory eromheen. Ik denk dat, ik ga je eerlijk zeggen, toen ik hoorde Heritage Month, dat ik wel echt even moest nadenken van, oké, maar wat betekent dat dan? Ik weet wat Heritage betekent, maar waar gaat dat naartoe? Wat gaat er allemaal omheen gebeuren? Dus daar neem ik je een beetje mee vandaag. Over het reilen en zeilen daaromheen. Verder wil ik ook weer daarom even de tijd nemen om wie vandaag jarig is, wie vandaag Anything That Goes te vieren heeft, van harte gefeliciteerd. Maak er jouw dag van. Het is jouw dag, het is jouw feestje, dus maak daar een knaller van. Wat het ook is dat je te vieren hebt, geslaagd, overjarig, promotie, karkong, je rijbewijs gehaald, Anything Goes. Maak er jouw feestje van. Ziek, zwak, misselijk, heel veel beterschap. Wordt gauw weer de oude. Ik zit al zelf echt een paar weken lang al ergens met een kriebel in mijn keel. Denk ik van maar gebeurt verder niks. Dus so far so good. Maar voor degenen die dat nodig hebben, heel veel beterschap. En nogmaals, wordt snel weer de oude. Heb je te kampen met het verlies van een dierbare, vanuit deze plek uiteraard gecondoleerd. Heel erg veel sterkte in deze moeilijke tijd. En je weet wat ik er altijd zeg. Jij staat er nooit alleen voor, dat je dat even weet. Het is tijd volgens mij dan om hier te gaan knallen. Ik heb me heel slecht voorbereid in de pokoekeuzes waar ik mee wil beginnen. Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee, maar ik denk, ik zat in de auto hier naartoe en ik denk van, het is... De grote vakantie is nu echt begonnen, zoals we dat noemen. Soms zeg ik nog per ongeluk de zomervakantie, maar dat is het in Suriname niet. Het is in Suriname altijd zomer. Maar ik kom dan toch, want waarom heb ik dan zomer in mijn hoofd? En ondertussen, Timmy, Takangaira met Sukapoku tegelijkertijd. En ik kan hem niet zo snel vinden. En dat vind ik best wel jammer. Ik heb hem gevonden. En dan kom ik uit bij dit nummer. Dus ik zeg, laten we beginnen. Het feest is gaande hier op Lim FM 91.7. Vertel het snel aan de buren, want die radio die gaat toch even wat harder knallen. Let's go and take it away.

0: naar extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de BL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Ja, Nicole, I'm gonna love this, you know.

toch een beetje belangrijk om die zomervibe, die vakantievibe. Ah, ik hoor die piep ook. Die zomervibe, die vakantievibe er toch echt een beetje in te knallen. Het is, maar misschien dat het volgende week toch wat lekkerder aanvoelt. I don't know. Maar we gaan er nu al mee starten. Kom op, hier gaan de Lim FM 91.7. Het is bijna 7 uur.

zeggen wat je wil, maar die één die beat eronder is lekker. Die combinatie Vibes Cartel en Shenzia is gewoon vuurwerk. Maar, wat dacht je van deze? Terug in de tijd.

De traditionele hondennamen die we hier hebben. Maar het nummer gaat eigenlijk niet over honden. Totaal niet eigenlijk. Laat me even die droom helpen. Dat nummer, het begint met ze schetsen een feestje dat gaande is. Een gezellige sfeer, een party die gaande is. Op een gegeven moment slaat de sfeer om van het feestje. En waarom slaat het om? Je krijgt mannen die zich een beetje beginnen te misdragen richting vrouwen. Vervelende opmerkingen maken. Vrouwen lastigvallen. Ja, ik ga niet zeggen, you know the drill, maar het is niet oké. Natuurlijk. En dan krijg je de hondenmetafoor. Als reactie de hondenmetafoor. Hoor je gauw toch? Mannen die worden bestempeld als de zijnde honden. En daar gaat het over. Als reactie op hierop roepen de vrouwen dan massaal. Who let the dogs out? En daarmee doelen ze echt op de misdragende mannen. De mannen die zich gedragen als losgeslagen wilde honden. Dus dat is de echte betekenis achter het nummer. Who let the dogs out? Ze hebben het niet echt over honden. In het nummer worden mannen die zich misdragen richting vrouwen omschreven. Who let the dogs out? En noemen ze echt hondennamen. Hey, get back Fluffy, get back die, get back die. Hey, mannen, check dat ding even. Want ik weet het niet. Maar het is niet de bedoeling dat we ons als losgeslagen honden gaan gedragen. Maar goed, we zijn hier lekker bezig. We zijn lekker bezig hier. Het is inmiddels 17 minuten over de klok van 7 heen getild. En je bent en je blijft ook afgestemd. Op Lim FM 91.7. We zijn lekker bezig. Hoe zeg je dat in het Engels? Ja, busy. Let's get busy of zo. So.

gebeurt me gewoon nog steeds, hè. Je begint gewoon al te praten, de microfoon staat nog uit. We kruipen richting de klok van 7:30 toe. Ik heb het in de intro gezegd. Ik heb als topic meegenomen de Heritage Month waar we in zitten. Maar ik denk toch dat het... Ja, laat me toch even 30 seconden de tijd nemen om het voor je te breken in kleingeld, toch? Wat is die Heritage Month nou precies? Bij de basis, wat is dat hele heritage gebeuren? Als je het woord heritage letterlijk gaat vertalen, volgens mij... Je weet, ik doe het uit mijn hoofd, dus pin me nooit ergens op vast. Het is wat ik weet, wat ik denk, wat ik vind. Dan kom je letterlijk uit bij de Nederlandse vertaling heritage bij erfenis, toch? Of erfgoed, erfenis. Makkelijk, iets dat je geërfd hebt... Iets dat je vanuit vroeger overgenomen hebt. En met dat stukje sla je dan meteen een spijker op de kop. Iets dat je uit vroeger overgenomen hebt. Het kan van alles zijn. Denk aan bepaalde gewoontes, toch? Bepaalde gewoontes die we hebben. Denk aan gebouwen. Denk aan verhalen. Denk aan de verschillende talen. Eigenlijk gewoon alles waarvan jij zegt van oké, dat is iets dat we overgenomen hebben van toen. Dat is nu gaande. Dan heb je het eigenlijk al over heritage, een bepaalde erfenis. Dus iets van toen dat je hebt overgenomen. Je hebt verschillende soorten en ik heb het eigenlijk al genoemd. Toch als we praten over oude gebouwen, monumenten. Denk aan alle verschillende kledingdrachten die je in Suriname ziet. Denk aan de koto, denk aan de sari, denk aan de sarong. sorry, het wordt misschien een beetje meer dan een kriebel. Maar komt goed, I got this. Denk aan wat nog meer. De Jerangkepang denk ik dan aan. Een heleboel dingen. Maar het zijn allemaal dingen die tastbaar zijn. Toch? Dingen die je kunt zien. Maar hebben we het over de taal? Hebben we het over bepaalde gewoontes? Dan zijn dat eigenlijk zo called een beetje de onzichtbare dingen. Die we nu nog doen. En die stammen af van toen. Waarom is het zo belangrijk om hierop in te zoomen? En waarom ben ik meer dan blij dat we in Suriname gewoon voor het eerst echt een hele maand hebben waar we hier de focus op leggen. Het leert ons meer dan... Het is niet alleen een stukje geschiedenis. Het is meer dan dat. Het laat zien wie je bent, maar nog belangrijker waar je vandaan komt. Het verbindt mensen met elkaar. Toch? Denk aan ons volkslied. Hoe wij hier ook samen kwamen. Aan dit land zijn wij verpand. Dat... En zo kan ik nog een heleboel lines halen uit het volkslied waarbij dit stukje eigenlijk heel erg bij elkaar komt, toch? We zijn nou eenmaal... We zijn allemaal Surinamers, maar we zijn een mengelmoes. En die mengelmoes vormt Suriname. Toch, ik zeg altijd, ja, het is leuk, echt, we zijn Surinamers. Zo voelen we ons ook allemaal. Tenminste, dat is toch echt de bedoeling. Maar dat betekent niet dat je de Hindoestaan zijn eigen cultuur moet gaan laten verwateren. Dat betekent niet dat de Chinese eigen cultuur moet laten verwateren. Dat betekent niet dat de Javaan zijn eigen cultuur moet laten verwateren. Dat de Creoolse eigen cultuur moet laten verwateren. Nee, het is juist... Wees trots op dat stukje... uniek zijn. En dat is juist wat ons verbindt met elkaar. Het is... Ja, als ik het zo uitleg, het is helemaal geen rocket science. Het leert ons dingen over vroeger, zodat we beter snappen hoe het nu allemaal werkt in Suriname. Dat we dat gewoon allemaal beter kunnen rijmen met elkaar. En dat is waar heritage allemaal over gaat. Ik zei het al, wij van Lim gaan natuurlijk hier uiteraard ook meer mee doen.
21, 22, 23 augustus. Dat is ja, komend weekend, vrijdag, zaterdag, zondag. In de binnenstad van Paramaribo. Wakapassi heb ik het dan over. De Palmentuin. Het gedeelte bij Fort Zeelandia. Onafhankelijkheidsplein, Waterkant. Je weet, dat hele gebeuren. Hele blokdrapen. Ja, is... wordt omgedoopt, omgetoverd tot Heritage Village. Dus wat daar allemaal gaat gebeuren, heeft allemaal te maken met de verschillende culturen die bij elkaar komen. Gaat ons leren om dat allemaal nog beter te begrijpen. Dus heb je nog helemaal niks gepland dit weekend? Vrijdag, zaterdag, zondag. Wakapassi, Palmentuin, Waterkant, Onafhankelijkheidsplein, Fort Zeelandia, Aheer Blokdrape, omgedoopt tot Heritage Village. Alle info, alle ins en outs, kun je daar gewoon mee snuiven, oppakken, daar meer over leren, daar meer over meekrijgen, zodat je nog beter in staat bent om vandaag te begrijpen met de kennis over toen. Dat nou een mooi initiatief? Of is het een prachtig initiatief? Jij mag het zeggen.

Slim FM. Smooth music.

0: kan er nog steeds onwijs van genieten. Fika Rashanko. En dan heb ik het natuurlijk over het nummer van Suripop 2026. Dinsranan Kukru natuurlijk ook. Ja, echt. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben echt wel onder de indruk. Inmiddels kruipen we zo zoetjes aan richting de klok van 8 uur. Uiteraard ben je nog steeds afgestemd op Lim FM 91.7. Nou ja, hoe kan het ook anders? Ik heb hem eigenlijk het topic afgetrapt met het feit dat we zitten in de Heritage Month. De maand augustus uitgeroepen in Suriname tot de Nationale Heritage Month. Op komend weekend 21, 22, 23 augustus. Dus vrijdag, zaterdag, zondag is dat. Ik noem het een beetje het gebied rondom de binnenstad. Dan heb ik het over een Palmentuin, Wakapassi, Onafhankelijkheidsplein, de Waterkant, Fort Zeelandia, gewoon Aheer Blokdrape, omgedoopt tot Heritage Village. Dus wij van Lim FM zullen er ook bij zijn die dagen, dus volg ons op de voet, zou ik zeggen. Voor mij, ik heb je net een beetje de simpele uitleg gegeven, wat is Heritage eigenlijk? Voor mij, vrij vertaald, het is een erfenis. Het is hetgeen wat je uit het verleden mee hebt genomen naar nu. De dingen die toen zo waren. En wat voor effect heeft dat op nu? Het gaat voor mij veel verder dan een stukje geschiedenis. Een stukje geschiedenisles. En waarom zeg ik dat? Omdat het voor mij heel, heel, heel interessant is om te kijken naar de verschillende culturen. Toch, we zijn op een hele bijzondere manier, een beetje bijzondere donkere manier, zijn we allemaal hier naartoe gehaald, gebracht. Behalve de inheemse, maar voor de rest, alle andere groepen, ga ik het even noemen, zijn op een hele bijzondere donkere manier hier naartoe gehaald. Voor mij is het interessant om te kijken van, oké, wat leer ik van wie? Wat? Ik vind, we zijn allemaal ergens goed in, toch? Niet individueel, maar ook echt cultureel. En ja, ik denk er zo, of eigenlijk wil ik de vraag stellen, toch? Als je er een vraag van zou maken. Wat bewonder jij in een andere Surinaamse cultuur? Ik noem het allemaal Surinaamse cultuur. De Javaanse, de inheemse, de Marons, de Hindoestanen, de Chinezen. Allemaal op zichzelf. Wat haal je of wat bewonder jij in een andere Surinaamse cultuur wanneer jij ernaar kijkt? En dan gaat het er totaal bij mij niet om welke groep is beter, want dat zou echt volstrekt nergens op slaan. Maar echt meer bekeken vanuit de bril. Wat zie jij bij een andere groep waarvan je denkt, hey, daar kan ik iets van leren. Of nog breder getrokken, daar kunnen wij als Surinamers iets van leren. Denk aan een stukje saamhorigheid. Waar zie ik meer saamhorigheid? Ik ga het niet invullen, het is aan jou om erover na te denken. Waar zie ik bij welke groep, bij welke groep zie ik meer saamhorigheid? En dan kijk ik ernaar, oké, wat kan ik eruit leren? Bij welke groep zie ik meer ondernemerschap? Dan kijk ik ernaar, wat kan ik eruit leren? Nog meer, denk aan een stuk discipline. Denk aan gastvrijheid. Denk aan respect voor ouderen, familiebanden, muziek, klederdrachten. Muziek heb ik al genoemd, spiritualiteit, noem maar op. Recepten, kaarkong. Ik kan het lijstje wel aanvullen tot 100 verschillende items. Maar dat is hoe ik er naar kijk. Wie is waar goed in? Wat kan ik daaruit leren? En wil ik daar nog iets belangrijks aan toevoegen. Iets van een andere cultuur overnemen. En ik zei het eerder al, iets van een andere cultuur overnemen betekent absoluut niet dat je je eigen cultuur kwijt moet raken. Dat is voor mij een hele belangrijke boodschap om te begrijpen. Want vaak bekijken we het zo van, ik moet mijn eigen cultuur moet ik in stand houden. En dat klopt helemaal. Je moet je eigen cultuur ook in stand houden, want het is de jouwe. Het is datgene wat jou uniek maakt. Maar vergis je niet. En misschien ga ik nu iets zeggen dat pijnlijk is. Of dat, dat ja, een beetje het gevoel geeft dat ik tegen je scheenbeen aanschop. Maar vergis je niet. Niet alles wat overgenomen is vanuit toen. En de dingen die we nu doen waar het nu invloed op heeft. Zijn goede dingen. Helemaal niet. Absoluut niet. Dus het is iets om daar echt heel erg goed en bewust bij stil te staan. En er goed over na te denken. Zo kijk ik ernaar. Wat van de andere groepen, andere culturen, dat bij mij misschien minder is, kan ik overnemen. En als ik overneem vanuit een bepaalde cultuur, wil het niet zeggen dat ik mijn eigen cultuur moet gaan laten verwateren. Nee, verandering aanbrengen in betere zin is iets dat nooit verkeerd is. Alsjeblieft, denk daar goed over na. Het is inmiddels bijna 8:00. We gaan lekker verder knallen met de pokoes. Ik heb een hele leuke en nog eentje van Suripop onder de knop zitten. Suripop 2026. Ik ben er echt razend enthousiast over. Ik vind die pokoes gewoon heerlijk. Niks van mij voor, het klinkt allemaal depressief en drama. En de pokoes van toen waren beter. Ja, leuk voor je. De pokoes van nu, die zijn ook goed. Het is 8:00 hier op Lim FM 91.7. Even een reclame spotje ertussenin knallen. En dan gaan we lekker weer bossen met de pokoes. Coach Arewaka.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Fietsers, zorg ervoor dat de verlichting van uw fiets altijd in orde is. Brigadier Blackson van de Verkeerspolitie legt uit waarom een goede verlichting op de fiets belangrijk is.
3: Goed werkende voor- en achterlichten zorgen ervoor dat u als fietser goed zichtbaar bent. Vooral in de avond of bij slecht weer.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
4: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
5: Republic Bank. We're the one for you.
1: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: normaal.
1: Ja, doe even normaal. En wat zeggen ze erbij? Doe normaal, dan doe je vaak al... Al gek genoeg, we zitten in de maand augustus, Heritage Month. En dat is ook het onderwerp dat ik mee heb genomen. Net afgesloten met een belangrijke boodschap. In ieder geval zoals ik er naar kijk. Iets vanuit een andere cultuur overnemen. Betekent absoluut niet dat je eigen cultuur kwijtraakt. Of dat je je eigen cultuur laat verwateren. Helemaal niet. Niet alles wat je vanuit toen hebt meegenomen. Heeft een positief effect op vandaag. En ik vind dat er moet altijd eerst een stukje bewustwording zijn. En dan ben je in staat om te zien van... dit is iets dat niet werkt. Of juist, en dat moet dan anders. Of juist van, dit is iets dat juist heel goed pakt. Heel goed werkt, goed uitpakt. Positief effect nu in de tijd waar we nu in zitten. En dat is dan iets wat je juist zou moeten gaan uitbreiden. Iets wat echt dan zeker ook gedeeld moet worden. En dan denk ik van, als natie, als Kondre is een totaliteit, waar blinken we dan in uit? Wat? En dan kom ik een beetje bij de vraag, hè? En ik denk er vaker over na. Stel nou, iemand stelt aan jou de vraag, wat maakt Suriname nou zo bijzonder? Wat zeg je dan? Wat maakt Suriname nou zo bijzonder? Als jij die vraag, iemand stelt aan jou die vraag, wat maakt Suriname nou zo bijzonder? Wat is je antwoord? Heel veel mensen komen dan uit, de Suriname is zo groen en de natuur is zo bijzonder. Anderen pakt, de manier waarop de verschillende culturen samenleven met elkaar. Verschillende religieën die hand in hand gaan. Een synagoge en een moskee naast elkaar. En dan denk ik allemaal van, het zijn allemaal prachtige dingen die we opnoemen. Maar ik ga er niet aan voorbij dat we er toch echt goed over na moeten denken van alles wat ik net heb opgenoemd. Zijn we daar nog steeds zo goed in als we zelf denken? Want je snapt het, je kan noemen de natuur. Ik neem even een slokje als je het niet erg vindt. Je kan noemen de natuur, toch? Maar... ben je er bewust van? Zijn we eigenlijk wel zo goed bezig om onze natuur te behouden? Eén tel. Zijn we er eigenlijk wel zo goed mee bezig? Als we zeggen, de manier hoe we samenleven met elkaar. Allemaal verschillende culturen. En we leven gebroederlijk met elkaar. Naast elkaar. Dan denk ik. Zijn we daar nog steeds zo goed in als we zelf denken? De manier waarop we elkaar soms aanvallen op social media. De manier waarop we politiek soms aangrijpen om te verdelen. Dan denk ik, is dat iets wat ik zou noemen als iemand mij zou vragen van... wat maakt Suriname zo bijzonder? Ik zou er wel goed over nadenken. Als je inderdaad zegt dat stukje saamhorigheid. Toch? Wat, ik vind dat zo'n mooie zin. Eenheid in verscheidenheid. Klinkt prachtig. Eenheid in verscheidenheid. Het klinkt prachtig. Juist hetgeen wat ons laat verschillen van elkaar. Is ook hetgeen wat ons bij elkaar brengt. Dat zeggen we. Maar zijn we daar nog steeds zo goed in als we zelf denken? Toch? Hoe gedraag je je wanneer iemand iets anders gelooft dan jij? Hoe gedraag je je wanneer iemand anders praat dan jij? Wanneer iemand anders eet dan jij? Maar ook wanneer iemand naar andere muziek luistert als jij? Of nog mooier, wanneer iemand een andere politieke kleur heeft dan jij? Dat zijn de dingen waar je over na moet denken. Je moet helemaal niks... Maar dat is een stukje bewustwording dat we moeten gaan hebben van... zijn we daar inderdaad zo tolerant in als we eigenlijk zeggen? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat we er goed over na moeten denken. En het is echt iets, pak het mee, wat maakt Suriname nou zo bijzonder? Wat is jouw antwoord op die vraag?

Goed, waar zijn we gebleven? Waar zijn we gebleven? Ik moet rekening houden met de tijd, want we kruipen inmiddels al richting de klok van 8:30. 9:00 moet ik ermee kappen. Dan weet je hoe dat gaat op de donderdagavond. Uiteraard heb je dan een uurtje speling. En dan is het dan om 10:00 tijd voor niemand anders dan Bloot met Lood. Die dan weer live in je woonkamer komt om te bossen met het heetste programma hier bij Lim FM. Uiteraard Bloot met Lood. Het onderwerp van Bloot met Lood, dat laat ik je straks weten. Zodat je min of meer alvast mentaal kan voorbereiden op wat gaat er komen straks. We zitten nog steeds met praten over topic Heritage Month. Uitgelegd wat het inhoudt. Het is meer dan alleen een stukje geschiedenis. En dat wil echt ook, ja, de vraag die ik gesteld heb waar zou je echt over na moeten denken? Als iemand jou de vraag stelt, wat maakt Suriname zo bijzonder? Wat is dan daarop jouw antwoord? En nogmaals, ik vind dat dat echt iets is waar we goed over na moeten denken. Want zijn we inderdaad, welk antwoord je ook geeft, denk goed over na. Zijn we daar nog steeds zo goed in als we zelf denken? Toch? Dat is echt iets waar we goed over na moeten denken. Ik zei het al. Uit de verschillende culturen. Elke cultuur, elke groep heeft wel zijn of haar sterke punten. En ik vind, ja, kijk daar goed naar. Wat zijn de dingen die wij als samenleving hebben meegekregen, die we van elkaar moeten overnemen. Maar je moet ook kritisch kijken. Wat zijn de dingen die misschien binnen onze eigen cultuur, ja, toch minder zijn. Maar ook daar bij de anderen, toch? Denk aan bepaalde vooroordelen. Niet nodig om dat nu op te noemen. Die ene groep is zo. Die mensen zijn zus. Dat is typisch voor hen. Weet je, dat soort dingen. Of soms krijg je een soort van culturele competentie, wat ook nergens op slaat. Alsof de erkenning voor de ene groep automatisch iets afpakt van de andere. Dat is helemaal niet het geval. Het is ook niet het geval, ik heb het eerder ook al gezegd, als jij vanuit de andere cultuur iets overneemt, want je denkt van, hé, bij die cultuur, bij die groep, zie ik een hele sterke drift in ondernemerschap. Als jij dat zou overnemen, betekent dat dan dat je een deel van je eigen cultuur moet laten verwateren? Nee. En als het een deel is dat je inderdaad zou laten verwateren, maar het is een deel dat helemaal niet zo goed is nu, zou dat dan erg zijn? Ik weet het niet. Misschien moet je daar goed over nadenken. Ik denk ook, en daarom ben ik zo blij met het initiatief om vanuit de overheid om de maand augustus uit te roepen tot Heritage Month, omdat we kunnen zoveel meer van elkaar leren wanneer we zoveel meer van elkaar begrijpen. Ik ga die voor je herhalen, want volgens mij ging je best snel. We kunnen zoveel meer van elkaar leren wanneer we zoveel meer van elkaar begrijpen. En iets waar ik altijd gefascineerd door ben, en dat is echt breed getrokken, ik wil altijd weten, waarom doet iemand wat hij doet? Waarom is iets zoals het is? Bij mij moet je niet, en dat was altijd al zo ook als jong kind, bij mij moet je niet aankomen met waarom, en dan zeg jij daarom. Ilasmidrape. Absoluut, totaal, finaal, vierkant, ilasmidrape, totaal. Ik ben gefascineerd door waarom doet iemand wat hij doet? Waarom doet een bepaalde groep wat ze doen? Waarom maken bepaalde groepen die keuzes en andere groepen weer die keuzes? Hoe meer ik weet, hoe meer ik begrijp, hoe meer ik kan leren. Ik vind echt, we kennen elkaars cultuur vooral van buiten, toch? We denken dat we het allemaal zo goed weten, maar het is niet zo. We weten wat we ervan vinden, we kennen het van buiten, maar we weten niet altijd waarom een bepaalde groep iets doet. En dat is voor mij, ja, echt een mooie bewustwordingsboodschap. Misschien moeten we echt
minder beoordelen op wat we zien. En vaker vragen van, hé, waarom is dat zoals het is? Hoe meer je weet, hoe meer je begrijpt, hoe meer je leert.

Don't come back, jongen. Taris Riley, harde woorden. Maar ja, soms is dat het ook gewoon. Solista, zangbaas, zangbaere. Maar goed, het is 7 minuten over de klok van 8:30 heen getild. Ik moet echt een beetje gas geven, anders red ik het allemaal niet. Heritage Month heb ik meegenomen als topic. En ik blijf het voor je herhalen. Vrijdag, zaterdag, zondag 21, 22, 23 augustus. De hele blok vanaf Wakkerpassie, Palmetuin, Onafhankelijkheidsplein, de waterkant, Fort Zeelandia. Dat hele gebied omgedoopt tot Heritage Month. Ik heb het zelf nog niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Lim FM begrepen, wij zijn erbij het weekend. We gaan lekker live coverage doen. Dus blijf ons zeker op de voet volgen. En als je ons ziet aankomen, ren alsjeblieft niet weg. Maar goed. Ik ga straks even voorbij rijden. Tim en Guauzo. En dan ga ik echt even een kijkje nemen. Want ik ben nieuwsgierig. En ik ben heel erg benieuwd. Ja. De vraag gesteld, wat maakt Suriname nou zo uniek? Ik denk, ja, weet je, het zijn zoveel dingen. 1 Suriname. Ik vind echt, we moeten gaan leven bij de policy. 1 Suriname, ja, helemaal mooi. Alle culturen bij elkaar, dat vormt 1 natie, 1 Suriname. Maar we hebben daar binnen verschillende smaken. Dus ik zeg, 1 Suriname, maar niet 1 smaak. Dat vind ik, toch? Laten we even eerlijk zijn. Als we allemaal hetzelfde zouden zijn, zou Suriname wel een stuk saaier zijn. Dat is gekregen dat Suriname saai is. Dat niet. Maar Suriname zou saai zijn als we allemaal hetzelfde zouden zijn. Stel je voor, toch? Iedereen, zelfde muziek. Iedereen, zelfde keuken. Precies, drape wat me, want mijn gunst. Waar gaat mijn roti heen? Waar gaat mijn soto heen? Alsjeblieft. Waar gaat mijn Moxalesi heen? Waar gaat mijn Heer Heri heen? Stel je voor, iedereen dezelfde keuken. Of stel je voor, deze is een goeie. Iedereen dezelfde taal. Schiet me net in mijn kop. Iedereen dezelfde taal. Ja. We hebben daar een oplossing voor gevonden, toch? Sranantongo. Onze mooie, echte Sranantongo. Gevormd om iedereen te connecten met elkaar. Maar hoe saai zou het zijn als we gewoon allemaal, we hadden maar 1 en er is niks anders. Suriname bestaat niet. De Javaanse taal bestaat niet. De Chinese taal wordt niet gesproken. De inheemse taal bestaat niet. Hoe? Het zou een beetje saai zijn. Nog erger, Kotak, Sranantono bende. En er bestond alleen Nederlands. Hey, alsjeblieft hoor. Allemaal, we hebben maar 1 soort feestdagen. Alleen maar de internationale feestdagen. En we hebben dan een 25 november en that's it. Er is geen inheemse dag. Er is geen dag der Marons. Er is geen Javaanse immigratie kennen we niet. De Chinese immigratie kennen we niet. 1 juli afschaffing van de slavernij. Kitty Kotti kennen we niet. Hey! Hoe zou Suriname er dan uitzien? Alsjeblieft, hou op met me. Iedereen, nog mooier. Met deze sla je helemaal de spijker op zijn kop. Iedereen heeft dezelfde mening. Oh, gunst. Nee, man. Nou, daar hadden we niet eens. Denk ik, als het allemaal het geval was. Mie denk, Sabo had me het meest. Dat ik een heleboel uit de keuken van de Hindoestaan. Van de Chinees. If a chowmin no ben de. Mi chowmin basi. Roti. Mag je me elke dag voor wakker maken. Kom op man. Waar hebben we het over? Hè? Dus. Wees net zo blij als ik. Dat al die verschillende dingen er zijn. Echt. Verschil is. Hoeft echt niet automatisch een probleem te zijn. Het probleem ontstaat wanneer. Verschil. Geen ruimte meer krijgt. Snap je die? Verschil hoeft nooit een probleem te zijn totdat verschil geen ruimte meer krijgt. Ik ga het langzaam voor je zeggen. Denk erover na. 2.0. Verschil hoeft nooit een probleem te zijn zolang er ruimte is voor verschil. Op het moment dat verschil geen ruimte meer krijgt, je gaat van elkaar eisen dat we allemaal hetzelfde zijn, dan pas wordt verschil een probleem. Nog 1 keer. Verschil hoeft geen probleem te zijn,
zolang er ruimte is voor verschil. Als er geen ruimte meer is voor verschil, dan wordt het een probleem. Want niemand wil iets door zijn strot geduwd krijgen. Absoluut niet. Dus laten we die verschillen koesteren. Laten we die ontarmen. En laten we vooral ruimte laten voor die verschillen die er zijn. Heb je hem? Ik hoop het. Ik heb hem wel.

0: Blijf gewoon masterlijk genieten van dit nummer, hè. Echt, man. Suriname. Ah, Damaru. Thanks voor deze. Ik ga ons onderwerp afsluiten. En dan denk ik dat... Ja, mooie flow erin. Ik zei het eerder ook al. Weet je, niet alles wat je mee hebt gekregen vanuit het verleden. Of bepaalde dingen die we nu doen. Die afstammen uit het verleden. Zou je kunnen zeggen, ah, het is allemaal goed. Nee, dat is zeker niet het geval. We moeten zo eerlijk en zo open en daar ook zo kwetsbaar ernaar durven te kijken. Als je alles uit het verleden maar heilig gaat verklaren of erin een soort van excuses zoeken van, hey, daarom doe ik nu ditgene wat ik doe en het is niet oké. Dan vind ik, dan moeten we daar verandering in aanbrengen, toch? Bepaalde dingen zijn onderdeel van een stukje geschiedenis. Niet van onze geschiedenis. Maar het hoeft geen onderdeel te zijn van onze toekomst. Denk bijvoorbeeld na, zonder dat ik het expliciet ga noemen. Denk bijvoorbeeld na over bepaalde vooroordelen die er zijn. Ik ga het niet opnoemen. Maar denk er voor jezelf na. Bepaalde vooroordelen bij bepaalde groepen. Sommige, ja, dan moet je het bijna geen vooroordeel noemen, maar kun je echt wel begrijpen wat het verlengstuk ervan is of waar het vandaan komt. Maar is het goed? Is het iets dat je in stand moet houden? Denk het niet. Discriminatie. Ik denk dat geen tekst nog uitleg nodig heeft. Robert, hoe ga je dit zeggen dat het niet lullig overkomt? Discriminatie is iets, ik ga het zo simpel en zo plat mogelijk proberen te zeggen, maar ik ga niet de diepte in. Discriminatie is iets dat ergens vanuit het verleden voort is gevloeid. Het was het geval dat je sterker werd het moment dat je het overwicht hebt over een andere groep. Is iets dat nu niet meer nodig is. Overgenomen van toen. Loslaten die shit. Zo makkelijk. Elkaar uitsluiten. Bepaalde taboes. Zonder dat ik in detail ga. Zonder dat ik het ook expliciet ga noemen. Want ik wil dat niet. Ik heb daar nu gewoon geen zin in om dat te doen. Bepaalde. En dan, nee, dat is geen taboe. Bepaalde gebruiken. Er was laatst een geval. Pewama Srotto. Ik doe hem in een nutshell. Haal eruit wat jij eruit moet halen. Even strapen. Even strapen. Even abing. Abing. Even abing. Jammer dan. Was laatst nog een terechte hype ontstaan, rel ontstaan en een terechte, ik weet niet hoe je zoiets moet noemen, Pewama Srotto, om iets dat hij gedaan heeft met een minderjarige. En als je van daaruit gaat trekken, ja, maar ja, dit is een bepaalde cultuur, dus en dan kan het allemaal wel, dan klopt het wel. Wat? Het klopt van geen kanten. Het is niet goed, het is niet oké. Het is overgenomen waarschijnlijk vanuit toen. Je moet, ik weet er het fijne niet van. Maar het is niet oké. En dan kan je niet zeggen, ja, maar het is iets van toen en we doen het altijd zo. Het maakt het niet goed, hou op met die ongein. Nog een mooie. Kinderen leren dat een andere taal minder is. En dan denk ik meteen aan die uitzending van Sher en ik hier, toen we het uitgebreid gehad hebben over Sranantongo. En dat het is meegegeven dat het niet goed is. Het is grof, het is respectloos. Dan denk ik van, ja, maar hoe dan? Dat is iets wat stamt vanuit toen. Omdat ze, die witman, kon die taal niet begrijpen, kon het niet verstaan. Iedere keer een beetje het gevoel van, mijn god, ze lullen over mij, ze praten achter mijn rug om, ze zijn dingen aan het bekokstoven. Ja, dat was ook het geval, ja. Dat was ook zeker het geval. En van daaruit is gaan groeien dat die witman heeft gezegd, die taal is niet goed, die taal is respectloos, mag niet gesproken worden. En we hebben dat gewoon meegenomen. En we zijn dat tegen onze eigen kinderen gaan vertellen. Die taal is niet goed, mag niet gesproken worden. Je hebt geen respect wanneer je Sranantongo spreekt. Is dat iets wat je in stand moet houden? Nee, tuurlijk niet. Dus niet alles wat uit het verleden komt, ga het alsjeblieft niet heilig verklaren. Ga er ook geen excuus voor verzinnen dat bepaalde foute gebruiken daarop gebaseerd zijn. Verander het. Verander het, verander het. Eén Suriname, maar het hoeft niet één smaak te zijn. Leer van elkaar, ontarm de verschillen. Eenheid en verscheidenheid is een prachtige zin, maar je moet het wel begrijpen. Anders, ik wilde bijna zeggen, anders lul je in de ruimte, maar anders roep je maar wat. Eenheid en verscheidenheid, hoe wij hier ook samenkwamen. Maar ga er eens een keer gewoon beter over nadenken. Echt, doe dat. En als je dat gedaan hebt, zal dit gesprek stukken interessanter zijn. Maar echt, hou niet vast aan dingen die niet goed werken. Omdat ze daar vandaan afstammen, is geen reden om te zeggen, dat is het, zo is het, dus ik hou het in staan. Nee, dat is niet het geval. Goed, dat was een mondvol. Jeetje. Ik heb nog 7 minuten op de klok zitten. Het is nog geen outro. Maar wel alvast even die heads up. Om 10 uur, bloot met lood. Zorg ervoor dat je er klaar voor zit. 10 uur gaat die man het bossen. Gaat die man het knallen. Live te volgen via Facebook. Live hier in de Ether 91.7. Je weet het allemaal. Zorg ervoor dat je erbij bent. Je hebt nog het onderwerp van me te goed. Ga even goed zitten, hou je stoel vast, val er niet van, schrik niet. Het onderwerp van vanavond, ik heb het niet bedacht. Lood hemzelf heeft het bedacht. I'm just the messenger at this point. Naakt slapen is gezond voor je seksleven. Ik heb het niet gezegd. Lood zegt het. Wat hij ermee bedoelt, maar hoe dan, maar waarom? Stel die vragen straks om 10 uur.
1: MP Records. Kemasa gangado. Diogo di manda o furo aqui não acaba do eti. O tawaki mob less if you eti furonta. Okay?
2: Okay? Okay?

0: God is the greatest.
1: Goed, wow. Het is gewoon de derde keer dat het misgaat met de microfoon. Ik begin te praten en de microfoon staat nog uit. Maar goed, het is bijna 9 uur. Ik ga de outro inzetten. Heb ik nog iets... Heb ik nog iets te melden over Heritage Month? Nou ja, ik ga het nog één keer voor je herhalen. Vrijdag, zaterdag, zondag 1, 22, 23 augustus. Het hele gebied daar rondom Onafhankelijkheidsplein omgedoopt tot Heritage Village. Kom er naartoe, kom verschillende culturen opsnuiven, kom leren van elkaar. En kom om gewoon echt ook meer te begrijpen. Hoe meer je begrijpt, des te meer je daadwerkelijk ook gaat leren van elkaar. Dus voor mij echt een maand niet alleen terugkijken naar de geschiedenis. Niet alleen vasthouden wat er nu zit zonder goed te begrijpen waar het allemaal vandaan komt. Niet alleen trots zijn op waar we vandaan komen. Het is veel meer dan dat. We moeten ook zeker gaan nadenken, waar gaan we met elkaar naartoe? Want Suriname, nogmaals, is opgebouwd uit ontzettend veel stromingen, culturen, verhalen. De mensen die vanuit verschillende streken hier gedropt zijn. Het is een donkere manier hoe we hier terecht zijn gekomen. Maar wij kunnen echt het zoveel mooier maken. Vandaag de dag. En dat helemaal wat gaat ons helpen om toen beter te begrijpen. En daarmee sluit ik de uitzending ook meteen af. Ik heb je al verteld, 10 uur, bloot met lood. Zorg ervoor dat je die niet mist. Check het weekend. Wij van Lim FM zijn ook op pad. We gaan leuke verslagen weer gaan maken. Als je ons tegenkomt, no longue. Nogo Kibrigia camera. Die camera is niet eng en die microfoon ook niet. Hey, ik wil je onwijs bedanken voor vandaag. Weer eens een lekkere, leuke uitzending neergezet. Al zeg ik het zelf. En jij vindt het ook, dat weet ik, dat voel ik. Niets minder dan een hele mooie avond verder. Wat je vanavond ook nog gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig. Maak je nog onderdeel uit van het verkeer of ga je dat straks nog doen? Wees AUB extra alert. Nooit alleen voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruiker. Er gaat genoeg mis in het verkeer. Mijn gunst, AUB. Wees alert, wees scherp. Heb niet don haast. En hou je gewoon aan de verkeersregels. Dan maak jij het al. Jij, ja, precies jij. Dan maak je het al een stuk beter. Ik sluit af. Wij spreken elkaar. Ik zou zeggen dinsdag weer over de ether. Maar we gaan elkaar ook ergens in het weekend. Gaan we elkaar zien. Gaan we elkaar spreken. Want dan kofferen we Heritage Village. Dus nogmaals. Blijf ons lekker volgen. Een mooie avond voor nu. Mijn naam is Robert. Ik sluit af met een boodschap waar ik iedere keer ook weer mee afsluit. Hou van elkaar, maar toch echt op de eerste plaats. Hou van jezelf. Eén Suriname, één liefde. One people.
2: One bong. So many viviri. One bong. One liba. So many kritchi. Alaiga one se. Wan ede, so many praxeri, praxeri pe wan boom mus de. Wan gado, so many fasifu ambeji, ma wan papa, so wan sranan, so many viri, so many sting, so many tongo, wan people.